0: zo'n 240.000 euro. Opvallend is dat de meeste kopers geen hypotheek nodig hadden bij de aankoop van hun vakantiehuis. En dan nu het weer van Weer Online. Er schuiven we vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Bij een steekincident in Venlo is één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer werd gevonden in een woning en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De woning en omgeving zijn afgezet. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam moet ook morgen afspraken afzeggen door een computerstoring die vanmorgen begon. Patiënten hebben er intussen een belletje over gehad. Het ziekenhuis hoopte dat de storing intussen zou zijn opgelost, maar dat is dus niet gelukt. De problemen begonnen bij een test van de noodstroom. Rusland heeft Kiev aangevallen met raketten en drones. Daarbij zijn meerdere explosies gehoord. Een woongebouw werd verwoest en zeker 5 hulpverleners raakten gewond. In een ander appartementencomplex zitten mensen vast onder het puin. Polen heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. En een opvallende transfer, want de sportrechten van Viaplay verhuizen naar Videoland. Daardoor zijn in de toekomst onder meer Formule 1, Premier League voetbal en darts via Videoland te zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niets, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. En dan nu het weer van Weer Online.

0: 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij aanslagen op huizen van 3 politici in een Griekse stad is een vrouw om het leven gekomen. Het gaat om de moeder van een van de politici die gewond raakte toen een zelfgemaakte bom ontplofte bij het huis van haar dochter. Ze overleed in het ziekenhuis. Ook raakten meerdere mensen gewond. De politie onderzoekt wie erachter zit. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt. Een woongebouw werd verwoest en in een appartementencomplex zitten nog mensen vast onder het puin. Vanwege de aanval heeft Polen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Sony stopt vanaf 2028 met het uitbrengen van nieuwe PlayStation games op CD. Nieuwe games verschijnen dan alleen nog digitaal in de PlayStation Store. Volgens Sony koopt inmiddels zo'n 80% van de PlayStation 5 gebruikers hun games al digitaal. Games die voor 2028 zijn uitgebracht blijven wel gewoon op CD verkrijgbaar. En Stichting AAP heeft 6 tijgers weggehaald van een Duits industrieterrein waar ze in oude circustrailers werden gehouden. De reddingsactie kwam op gang nadat een van de tijgers enkele weken geleden zijn verzorger aanviel, ontsnapte en uiteindelijk door de politie werd doodgeschoten. De 6 geredde tijgers zijn nu onderweg naar een opvangcentrum in Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het AP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: nieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een grote Russische aanval op Oekraïne zijn vannacht zeker 2 mensen om het leven gekomen en 16 anderen gewond geraakt. Meerdere steden werden getroffen met raketten en drones. In de hoofdstad Kiev raakten woongebouwen zwaar beschadigd en zochten inwoners massaal beschutting in metrostations. Steeds meer jongeren delen persoonlijke informatie met een AI-chatbot. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De helft van de jonge AI-gebruikers praat met een chatbot over bijvoorbeeld relaties of mentale gezondheid. Bijna een kwart zegt zelfs meer met AI te delen dan met de persoon die het dichtst bij hen staat. In het zuiden van Frankrijk woeden meerdere bosbranden. Daarbij is al zo'n 800 hectare natuur verwoest en zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Ook honderden campinggasten moesten tijdelijk hun camping verlaten. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen de branden onder controle te krijgen. En de Verenigde Staten hebben zich geplaatst voor de 8e finales van het WK. Team USA won met 2-0 van Bosnië-Herzegovina en neemt het volgende week op tegen België. Na de overwinning barstte in het uitverkochte stadion en op veel plekken in het land één groot feest los. En dan nu het weer van Weer Online. Tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen en het is zo'n 12 tot 17 graden. Overdag is er bewolking en lichte regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen. Ja,
3: maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè? Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij de viering van Katie Cotty in Almere zijn gisteravond meerdere vechtpartijen uitgebroken, meldt Omroep Flevoland. Er moest worden ingegrepen toen jongeren met elkaar op de vuist gingen. Eén persoon is aangehouden omdat hij mogelijk een vuurwapen had. De politie vond een voorwerp dat daarop leek en onderzoekt of die echt is. In het zuiden van Frankrijk woeden meerdere bosbranden en daarbij is al zo'n 800 hectare natuur verwoest. Er zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Ook honderden campinggasten moesten tijdelijk hun camping verlaten. Er zijn veel brandweerlieden en blusvliegtuigen op de been om de branden onder controle te krijgen. Op Videoland is binnenkort ook sport te zien die nu alleen op Viaplay is, zoals Engels voetbal, darts en de Formule 1. Videoland heeft namelijk de Nederlandse tak van Viaplay overgenomen. Hun medewerkers gaan ook mee. Per wanneer de sporten te zien zijn op Videoland is nog niet bekend. België plaatste zich na een spectaculair duel voor de 8e finales door Senegal na verlenging met 3-2 te verslaan. De beslissende treffer viel in de 120e minuut uit een strafschop. En ook gastland Amerika is door. Team USA won met 2-0 van Bosnië en Herzegovina en treft dus België volgende week. Oranje is inmiddels weer terug in Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Er kan deze ochtend een beetje regen vallen en het is 17 graden. Overdag is het bewolkt en er is kans op een bui. En de temperatuur ligt tussen de 20.

0: en 23 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbank kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbank kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken.

0: Edwin Evenzier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Jonge alleenstaande asielzoekers zijn opvallend vaak betrokken bij misdrijf, meldt RTL, dat een onderzoek van justitie erover heeft. Meestal hebben ze wat te maken met incidenten in het AZC, maar winkeldiefstal komt ook geregeld voor. Vaak komen de overlastgevers uit veilige landen, zoals Marokko en Tunesië. Geworstel met grote stembiljetten is binnenkort voorbij. Er komt namelijk een kleinere versie, waarbij je niet één, maar twee vakjes rood moet maken. Volgens het AD is het over 3 jaar zover. Het kleine stembiljet maakt niet alleen het kiezen makkelijker, het tellen gaat ook sneller. En ook wordt gekeken of stemmen per volmacht anders moet. Een onrustige avond in Almere. Vlak buiten het festivalterrein van Katie Cotty braken vechtpartijen uit. Groepen jongeren gingen met elkaar op de vuist. 1 iemand is opgepakt omdat hij mogelijk een pistool bij zich had. Wat de aanleiding was voor het geweld in Almere is niet bekend. België heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de laatste 16. Belgen kwamen tegen het sterkere Senegal goed weg. Ze wonnen in de verlenging met 3-2 en spelen de volgende wedstrijd tegen gastland Amerika. Intussen is Oranje naar de uitschakeling terug in Nederland. De selectie landde gisteravond op Schiphol. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. Later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANWB nieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Os heb je tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente.

0: is Jonas Blue op Twente FM en The Edge op...
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom. Het is de nieuwe aflevering van Twente wordt wakker van deze 2e juli. Het is 8 over 7. En vandaag op deze dag de allereerste hitparade op de Nederlandse radio. Piet Velleman. Ja, waarschijnlijk heeft niemand die gehoord. 1949 al.
1: Vandaag in het nieuws.
0: De gemeente Oldenzaal die heeft een overeenkomst gesloten met BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Treben voor de bouw van de eerste woningen van Stakenbeek, fase nummer 2. Vandaag staat de verkoop van de eerste 30 woningen in de wijk Zuid-Berghuizen. En de gemeente Hengelo die geeft elk jaar ruim 9,2 miljoen euro uit aan kunst en cultuur. Het grootste deel van het geld gaat naar de bibliotheek in Hengelo, OIVO, Schouwburg en Metropool. En volgens de Rekenkamer is niet duidelijk wat deze subsidies opleveren voor de inwoners. En daarom wil de gemeenteraad duidelijke en betere afspraken maken over cultuursubsidies. En de zomerstop is bijna voorbij voor Heracles. Zaterdag speelt de ploeg van de nieuwe trainer Vincent Heilman een oefenwedstrijd tijdens het Almeloos feestje bij AVC Heracles. En op zondag is er een open dag in het Azito-stadion. En FC Twente verhoogt de prijzen van het eten en drinken. Een klein bier kost voortaan €2,95. Een groot bier €5,90. En dat gaat even kijken. Nou ja, dat dus €5,90 kosten. En dan komt hij. Een broodje hamburger kost straks €4,80. En dan hebben we het helemaal nog met de Twentse beenham. Die gaat naar €6,30. Het is maar even dat je het weet, beste mensen. Het gebeurt allemaal bij FC Twente. Steunt de club, hè? Zo is dat. Lekker genieten. Nieuwe seizoen voetbal gaat bijna weer van start. Voetbal, we kunnen het er even niet over hebben, toch? Hè?

0: Arik Iglesias en Tired of Being Sorry op Twente FM. Op deze donderdagochtend later in de show gaan we nog contact zoeken met China. Daar is namelijk het Canisius uit Tilburg en Almelo. Die spelen daar een stukje sport en doen ze niet zomaar. Iets bijzonders later in de show.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 2 juli en vandaag op deze dag in 1994... de Colombiaanse voetballer Andrés Escobar wordt in Medellín doodgeschoten omdat hij tijdens het WK eindronde 1994 in een eigen doel had geschoten. En Colombia daarvoor werd uitgeschakeld. En de beste jongen werd doodgeschoten te voetballen. 1994 op deze dag. Dan 1990, 1426 pelgrims komen om het leven in een voetgangerstunnel tijdens de Hajj in Mekka. En 1976... de officiële hereniging van Noord-Vietnam en Zuid-Vietnam tot één natie met Hanoi als hoofdstad. En 1955 dan Tierpark Berlin Friedrichsfelde wordt geopend. En 1952 de opening van Madurodam, het mini-stadje. Door koningin Beatrix, tenminste kroonprinses Beatrix, later koningin en nu weer prinses. In ieder geval werd het geopend en het is bedacht door Beb Boon van der Scherp. En gefinancierd door het echtpaar Maduro uit Willemstad. 1952 de opening van Madurodam, dan de allereerste hitparade op de Nederlandse radio. Die wordt uitgezonden op de radio, ja, op de zender die we dan hebben in 1949. Het is een hitlijst met uitsluitend Amerikaanse songs, was gebaseerd op de lijst van Billboard Magazine. En DJ was Pete Velleman, 1949 op de Nederlandse radio. Dan piloot Amelia Earhart wordt spoorloos. En dat gebeurt door een vlucht boven de Stille Oceaan. En de eerste vlucht van de Zeppelin, dat is bij Friedrichshafen. Dat gebeurt op deze dag in 1900. Dan heel lang geleden, 1881, president James Garfield van de VS wordt neergeschoten door Charles G. Goodall. En 1865, William Booth richt het leger de Zeils op deze dag, 1865. Dan de top 40. Die was gedateerd op deze dag in 1994. En de binnenkomers van die lijst als volgt. Big Time Sensuality van Björk komt binnen op 30. No Good van The Prodigy komt binnen op 27. En Anytime You Need a Friend van Mariah Carey is de hoogste nieuw binnenkomer op nummer 26. Maar er was ook een binnenkomer. Nieuw. 31. Vooruit.

Het was de zomerhit van 1994. Het werd namelijk nummer 1. 18 weken in de lijst en kwam binnen op deze dag in de top 40. Love is all around from Wet Wet Wet op nummer 31. Dan de top 3 op 3. 7 Seconds, You Shoot It Door en then The Cherry op 2. Dalende van 1, The Real Thing van 2 Unlimited. En van 2 naar nummer 1. Als Dick mijn hulp nodig heb van Johan en de Groothandel. Het was WK Voetbal 1994. Het was de nummer 1 van deze dag, 2 juli 1994.

0: Het is Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It, hier op Twente FM, de Twente Radio. Donderdagochtend wordt vandaag 24 graden, was het toch? Ja, soms weet ik het meer. Ja, het is altijd een beetje wisselvallig qua weer. 23 graden wordt het volgens de planning. Nou, we gaan er meemaken. Vanmiddag wat regen, goed voor de tuin. En vanochtend schijnt de zon, dat is ingrediënt nummer 1. We gaan het meemaken of het allemaal klopt vandaag. Straks gaan wij naar de Ronde van Twente. De Ronde van Twente wordt dit weekend verreden in Enter. Doet niet mee met de vierde Criterium Cup. Waarom? Dat gaan we straks horen.
1: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render in Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
2: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
2: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loots krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen.
4: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
6: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356-810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 8:01, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek.
0: Dag Frans.
11: In het noorden van Duitsland zijn tientallen mensen gewond geraakt door brand in een ziekenhuis. Het vuur ontstond in het dak. Het ziekenhuis wordt nu ontruimd. 3% van alle asielzoekers in ons land werd vorig jaar verdacht van een misdrijf, meldt RTL. Volgens onderzoekers is dat maar een kleine groep, maar ze maken zich wel zorgen dat de daders vaak alleenstaande minderjarige jongens zijn. Nog een paar jaar en dan is het afgelopen met stembiljetten formaat tafellaken. We krijgen dan een kleine stembiljet waarop je niet 1, maar 2 vakjes rood moet kleuren, meldt het AD. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden.
0: Dankjewel Frans. We gaan naar Rutger. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Als enige gemeente in Twente weigeren Oldenzaal en Borne om asielzoekers op te vangen. Daarmee houden ze zich niet aan de spreidingswet, waarin is bepaald hoeveel asielzoekers een gemeente moet huisvesten. Maar Oldenzaal en Borne kunnen helemaal niet beloven dat ze niemand opvangen, omdat de minister er uiteindelijk over gaat. Die kan de gemeente dwingen om een AZC te openen, zoals eerder in Albergen gebeurde. Een 13-jarige jongen uit Losser is mishandeld door een groep jongeren in het Duitse Gronau. De groep hield de jongen staande toen hij op zijn fatbike door de stad fietste. De jonge Twentenaar liep verwondingen op aan zijn benen en aan zijn linkeroog. Een van de verdachten hield de tiener bij zijn armen vast en drukte hem tegen een muur. Vervolgens zouden verschillende jongeren hem hebben geslagen met stokken en soortgelijke voorwerpen. En fans van FC Twente gaan een stukje meer betalen voor een biertje of een broodje in de Goalsvesten. De prijs van een halve liter stijgt van €5,50 naar €5,90. En een broodje ham wordt 35 cent duurder. Voor zo'n broodje betaal je vanaf het nieuwe seizoen €6,30. En dan het weer voor Twente. De dag begint zonnig, maar vanmiddag trekt er een regengebied over. Het wordt zo'n 23 graden. Morgen en de rest van het weekend is het weer volop zomers, met dan 24 tot 26 graden.
0: Dankjewel Rutger, we gaan even naar het wegdek beginnen met de A1. De Lutte richting de Duitse grens, 2 minuten over 2 kilometer wordt aangemeld. 3 minuten over 3 kilometer tussen Stoer en Voorthuizen, aflandig Oost-Nederland, langzaam rijdt het verkeer. Dan de N35, A35 ook, Almelo Zuid richting Wierdewest, 7 minuten over 3 kilometer stilstaand verkeer. En de N35 Nijverdoost richting Wierdewest, 2 minuten over 2 kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. Dan een controle. Die wordt gemeld bij de Lutte op de A1. Daar staan ze te controleren bij de richtingen. Hectometerpaal, geen idee, gewoon voorzichtig rijden. Aldus flitmeister.nl.

Twents Radio op deze donderdagochtend. 23 graden vandaag. Je hebt het al vaker gehoord. Vanochtend de zon, vanmiddag wat regen. En de komende dagen weer volop zomers. Zal het volgende week. Ze hadden het over weer een hittegolf. We zijn benieuwd. Straks de jarige.

0: Het is Robert Jules en Alida.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep naar deze verjaardagslijst van deze dag. We hebben het over 2 juli. Cor van der Geest, kennen we die? Die is judocoach. De vader van wordt 81. En Bart van Leeuwen van de radio wordt 72. Marga Bult vandaag jarig, wordt 70. En Jerry Hall, fotomodel, ex-vrouw van Mick Jagger, wordt 70. Money Love, de zangeres uit de USA, wordt 56. Michelle Branch, de zangeres, wordt 43. En Crystal is ook vandaag jarig, uit Nederland, de zangeres. Zij wordt 43, we zeggen gefeliciteerd. En 65 wordt Anne Rudock, die kennen we van Amazulu.

0: Annie Rudok was jaren vandaag van Amazulu, die zangeres. Ze wordt 65. Geen idee hoe ze eruit ziet, hè? Eerlijk? Nee, hè? Nou, dat was wel een hitje. Ergens midden jaren 80. Excitable hier op Twente FM. Het is 8:10. We gaan het weer eens een keer over wielrennen hebben, want het is toch een belangrijke rode draad door heel Twente. En niet zomaar wat, het is de Ronde van Twente. En vroeger zat daar de Ronde van Enter ook bij. René Lammertink, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe zit het ook weer?
1: Nou, het is alleen de Ronde van Twente tegenwoordig. Het criterium Ronde van Enter doen we dit jaar niet. Omdat ook eigenlijk het dreigde dat het Nederlands elftal moest spelen zaterdag.
0: Ach jee. Heb je daar rekening mee gehouden?
1: Ja, zeker. Want als ze gewonnen hadden, dan hadden ze zaterdag... ik dacht om 8:00 moeten spelen of 9:00. Dus ja, dat heb ik eerder meegemaakt. En dan komt er geen sterveling kijken en meedoen.
0: Nee, dat moet je niet hebben.
1: Niet doen.
0: Nee.
1: Nee, moet je niet hebben. En, dus dit jaar helemaal even afgezien van de 4-0 Criterium Cup, et cetera. Dus het is dit jaar alleen de twee klassiekers, eigenlijk.
0: Ja, want ik had hem al gemist in het lijstje van de 4-0. Ik denk, hoe zit dat nou ook weer? Maar het is nu alleen de grote ronde, zeg ik maar dan maar. Want jullie gaan toch...
1: Ja, is het grote ronde?
0: Ja. Ja, roep maar. Jullie gaan een grote ronde doen, hè?
1: Een grote ronde doen. We gaan starten met de dames. Dat zijn dames... dat is net zeg maar onder het echte topniveau. Dat zijn dames van Nederlands en Belgische... ploegen. Het is wel internationaal. Vaak hebben ze ook wel allerlei buitenlandse renners verder uit de wereld aan de start. Dus het is best wel een gemêleerd gezelschap. We zijn met denk ik 140 dames zaterdag. We starten om 11:15. Met een eerste klein rondje om Entrein. En dan gaan we zetten we koers richting Markelo. Markeloze Berg, Stockholm. Allerlei weggetjes draaien en keren, wat heuveltjes. Dan langzaam over weer terug naar Ente toe. Nog een keer zo'n grote ronde. Ja, dan komt langzaam die finale. Weer een kleine rondje om Ente, twee keer en is finish. Rond 2:30. Dat is de eerste koers. En de tweede koers is een koers voor beloften. Dat zijn mannen onder 23 jaar. Dat is weer het... een Nederlands en Belgische serie van wedstrijden. Ja, de jongens dat zijn semi-profs vaak. Dus die zitten net tegen het echte topniveau aan. Vaak breken ze vanaf daar ook door naar de echte top. Ook heel interessant. Het is de eerste keer dat we dit doen in deze categorie. Deze mannen rijden... staat om 3:30 en die rijden 160 kilometer. Met richting vanaf Ente richting Bonnebroek. Brug.
0: Laskanaal zie ik.
1: De Wolversweg op. Laskanaal, ja. Ja, we gaan eerst de Wolversweg op. Tot een kanaal en dan langs het kanaal. Brug over de Bonnebroeksweg en dan weer terug. Ja, en dan pakken ze weer hetzelfde parcours op als de dames. Finish is rond 7:30 en dan is het gebeurd, wat de Ronde van Twente betreft.
0: Ja, maar het is een mooi parcours, zeg. Ja, toevallig zondag ook zelf een deel van het spul gefietst. Maar tenminste, ik kom vaker in die hoek als ik de fiets pak. Afgelopen jaar wat minder, maar goed. Ja. Het is prachtig fietsen.
1: Ja, het is een gravelstrook in. De Lage Dijken, net buiten Enter. Er zitten klinkerweggetjes in, er zitten hellingjes in. Dus zeker rond Stockholm is het allemaal kort draaien en keren.
0: Nou, smal wegjes. Ja. Ja, klinkers, ja. Ja.
1: Ja.
0: Geweldig.
1: Kijk, het wordt heel mooi weer.
0: Ja. Hoe ga je dat, volgens mij heb ik dat eerder gevraagd, hoe ga je de parcours beveiligen? Ik bedoel, dat niet een of andere iemand in één keer vanaf rechts de weg op schiet of zo?
1: Nee, dat is echt een klus op zich. We hebben dit jaar wel politiebegeleiding, daar mogen we de grote ronde doen. Er komen, dacht ik, 18 politiemotoren. Dus we hebben echt volledige ondersteuning van de politie. Ja, die rijden voorop, die zetten alles af. En daarnaast hebben we nog een vijftigtal verkeersregelaars op allerlei punten staan.
0: Zo.
1: Die elk weggetje dichtzetten. Moet vier keer over een provinciale weg over. En dan moet volgens de voorschriften beroepsverkeersregelaar staan. Die staan er ook. met borden erbij. En ja, dit wordt echt officieel allemaal aangevraagd worden.
0: Wat een klus.
1: Ja, het is een hele klus. Ik denk dat er 60, 70 mensen bezig zijn met alleen de parcoursbeveiliging.
0: Ja. Maar ja, dat moet ook wel natuurlijk voor de veiligheid. Hé, hey, helemaal te gek.
1: Ja, daar staat voorop. Daar staat voorop.
0: Yep. Ja, zeker. Staat er finishes op de Bonnebroekse straat, zie ik, hè?
1: Ja, op de oude plek gewoon, ja. Het podium is wel verplaatst. Het podium staat bij de voormalige Rabobank.
0: Oké.
1: Op de Dorpsplein. Ja.
0: Ja.
1: Voor de rest is eigenlijk alles hetzelfde als 2 jaar terug. Want vorig jaar hadden we geen politiebegeleiding. Toen moesten we echt terug naar een klein lokaal rondje van 10
0: km. Oh ja, dat was het weer. Ja, nou ja, weet ik het. Inderdaad.
1: Dat maakt het toch iets minder interessant. Dit is gewoon sporttechnisch wat interessanter en wat leuker op Frans.
0: Goed zo. Nou, lekker genieten met z'n allen naar Enter. Of op andere plekken langs het parcours. We kunnen het zien op de ronde van Twente.nl. René Lammert.
1: En we willen een dikke bandrace.
0: Hoor jij ook nog? Hoe laat begint die?
1: Ja, we willen een dikke bandrace. Dus voor oma's en opa's gewoon kijken.
0: Altijd leuk. Ja.
1: Ja.
0: Hoe laat is dat?
1: Ik dacht 5 uur.
0: 5 uur. Goed zo. Nou ja, beste mensen, kijken op rondevantwente.nl, dat komt er goed. Jij zit in de directiewagen, toch? Hè? Rijd voorop.
1: Nee, ik doe de inschrijving. Ik zit in de permanence.
0: Oké. Okay. We hebben hier te maken met Christian Prudhomme, maar dat niet dus.
1: Nee. Jeroen Otto, die is onze koersdirecteur. Oh, die zit in.
0: Okay.
1: Die gaan mee in de koers. En ja. Dat is ook bestuurslid tegenwoordig. Dus die gaat. Die is onderweg. En Michiel Terweel is onze voorzitter. En die zal wel rondlopen overal. Andere spandiensten en noodingrijpen waar nodig. Ik doe de inschrijving, dus ik ontvang alle renners, ploegleiders. Het medisch gebeuren is onder mijn hoede. Dus we hebben een ambulance in koers, we hebben een onderarts.
0: Oké, ja.
1: Een verpleegkundige in koers. Dus ook dat is. Moet allemaal volgens de normen en regels gebeuren.
0: Heel goed. Nou, we kunnen er niet op wachten. Komende zaterdag dus de ronde van Twente. René Lammertink, succes. Dankjewel.

0: cultuur.
1: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
2: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
7: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
3: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het noorden van Duitsland is een ziekenhuis in brand gevlogen. Volgens Duitse media zijn zeker 2 patiënten om het leven gekomen en zijn er tientallen gewonden. Het vuur ontstond vannacht in het dak en de rook verspreidde zich daarna razendsnel door het hele ziekenhuis. Dat is nu ontruimd. Er worden meer Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in het buitenland dan gedacht. Vaak gaat het om meisjes die vlak over de grens de prostitutie in moeten, blijkt uit onderzoek van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Ze wonen in een instelling of bij hun ouders en worden door pooiers opgehaald en naar Duitsland en België gebracht. Het gedoe met grote stembiljetten is over een paar jaar voorbij. Het kabinet kiest voor een kleiner, veel handiger formaat. Het grote verschil is dat je dan wel 2 vakjes rood moet kleuren. 1 keer voor de partij en een andere keer voor de kandidaat. Niet alleen het stemmen wordt zo simpeler, ook het tellen, meldt het AD. Het gaat de goede kant op met het aantal storingen op het spoor. In de eerste helft van het jaar waren er minder dan vorig jaar. De ANP heeft het uitgerekend. 5 januari was dramatisch, toen kwamen de meeste storingen voor. Door sneeuw en gladheid. En op de lijnen naar Rotterdam Centraal ontstaan de meeste problemen. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP nieuws.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem bij knooppunt Bankhoef een kwartier tijdsverlies. De andere kant op de A50 richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier langzaam rijden. En de N340 Zwolle richting Ommen. Het is bij Ommen een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Hierdoor heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Het is somber hier op Twente FM en Homebreaker.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show van deze dag. We hebben het dan over 2 juli. Vandaag was de allereerste hitparade op de Nederlandse radio. Het gebeurde in 1949, presenteerd door Piet Velleman. 1949.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Een bestelbus is afgelopen nacht volledig uitgebrand op de parkeerplaats aan de Robert Scottsgaatstraat in Glaanderbrug. Oorzaak is onbekend. Voertuig is volledig uitgebrand. De brand was op een parkeerplaats tussen een supermarkt en een flatgebouw. Niemand raakte gewond. De gemeente Oldenzaal heeft overeenkomst gesloten met bouwfonds gebiedsontwikkeling en Trebbe voor de bouw van de eerste woningen in Stakenburg fase 2. Vandaag start de verkoop van de eerste 30 woningen in de wijk Zuidberghuizen. Wees erbij. En de gemeente Hengelo geeft elk jaar ruim 9,2 miljoen euro uit aan kunst en cultuur. Het grootste deel van het geld gaat naar de bibliotheek in Hengelo, OIFO, Schouwburg, Hengelo en Metropool. Volgens de rekenkamer is niet duidelijk genoeg wat deze subsidies opleveren en de gemeenteraad wil onderzoek. En FC Twente volgt de tarieven van het eten en drinken. Al eerder gemeld. Een bier kost zometeen 2,95. Een kleine, een grote 5,90. En een broodje Twenteham gaat naar 6,30 euro. En een broodje hamburger 4,80 euro. Weet wel, uiteindelijk gaat het geld naar de club, hè, om de club een beetje te spekken. Dus dan smaakt je misschien extra lekker. Vooral als je kijkt naar Wout Weghorst. Wie zal het zeggen? Vanochtend zon, einde van de ochtend en beginmiddag regen. Kan ook einde middag zijn, namelijk in Twente. En het wordt 23 graden. Nou, de Oranje Arena zijn ze het afbreken in Tilburg. We gaan straks naar Niek. We gaan straks ook richting China. Want daar speelt het Canisius een volleybalwedstrijd. We gaan contact zoeken met China. En straks ook het zomerfestival in Denenkamp. Dat is namelijk dit.

0: Het was NEC die Good Life hier op Twente FM op deze donderdagochtend. Morgen is het vrijdag en dan begint het zomerfestival in Denenkamp. En ja, dat is elk jaar weer een festijn van hier tot Ginde. En dit jaar natuurlijk ook prachtig vanwege het mooie weer. Joost Arnikoff, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wim.
0: Aan het opbouwen neem ik aan.
1: Ja, we gaan zo weer verder, ja.
0: Ja, hoe is de status op dit moment?
1: Ja, perfect. Ja, het weer zit mee en ja, we lopen op schema, dus daar gaat de goede kant in.
0: Oké. Was je vorige week nog een beetje dat je denkt van potverdorie, wat warm, dat gaat hem niet worden? Of maken we ons niet zo druk in Denenkamp?
1: Nee, we waren hier de tent aan het opzetten en dat ging helemaal goed en we maken ons niet zo druk.
0: heel goed. Fijn om te horen. Hé, wat gaat er allemaal gebeuren? Want het is een vol programma, zeg. Goeie genade.
1: Ja, het hele weekend is weer bordenvol. Ja, vrijdagmiddag beginnen we natuurlijk weer met de bingo op Gravenstaat en de Gradus Mela. En dan vanaf 4 uur gaat het hier op de trein beginnen. Dan beginnen we met de Frumi Boba. En s'avonds hebben we dan de Hollandse avond met John West en Lange Frans. John de Beven, René Schuurmans, Frans Duits.
0: Dat is niet mis, zeg.
1: Nee, zeker niet.
0: Nou ja, de Nederlandstalige is natuurlijk ook heel populair, dat laten we wel wezen.
1: Zeker.
0: Ja. Hey, even over die barbecue. Gaat het daarmee ook, neem ik aan, wel uitverkocht? Want dat is ook overal erg populair, hè?
1: Ja, uitverkocht niet, maar er komt goed wat volk. Nee, de aanmelding kan nog.
0: Oké. Ja, nee, dan heb je waarschijnlijk heel veel plek, denk ik toch? Hoeveel ongeveer?
1: Ja, er is plek genoeg. Nee, we zitten zo ongeveer rond de 750 man hier.
0: Oh ja, dat bedoel ik maar. Vrijdag. Ja, nee, dan oké. Okay. Hartstikke goed. En vlees zelf uitgezocht of laat je dat aan experts over?
1: Nee, dat hebben we zelf uitgezocht en ook al geproefd. Dus dat is helemaal van elkaar.
0: Hartstikke mooi. Hey, mensen die nog mee willen doen, even naar de website neem ik aan. Nog even snel inhaken voor morgenmiddag.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Hey, en wat gaat er nog meer gebeuren van het weekend?
1: Ja, dan hebben we zaterdag, beginnen we hier rond een uur of 12 met de volleybal. En we hebben ook een schiettent. Daar is het programma overdag, zeg maar. En dan 's avonds hebben we Bluff en Moors en nog twee andere stage.
0: Oké, dat is niet mis. Bluff ook alweer, zo.
1: Ja.
0: Ja, altijd goed natuurlijk. En die volleybal, dat is ook elk jaar weer een gekte, hè?
1: Ja, klopt. Die is uitverkocht. En die was ook binnen een half uur uitverkocht. Dus
0: mooi. Te gek. En wat hebben we zondag nog?
1: Dan hebben we zondag nog Schutzenfest, de kindermiddag, een fietstocht, een wandeltocht en een fietstocht voor de racefiets en een graveltocht.
0: Oké, dus je kunt dus gewoon met een normale fiets, maar ook met een racefiets meedoen?
1: Ja, klopt.
0: Wat goed zeg. Oké. En hoe lang is die tocht ongeveer? Nou, moeilijke vraag, dat dacht ik al.
1: De wandeltocht is 7, 14 en 16 kilometer. En dan de fietstocht is 30 kilometer. En voor de wielrenners hebben we 75 kilometer, 100 kilometer. En de graveltocht is ook 100 kilometer.
0: Helemaal te gek, fantastisch. Hoe laat begint die ongeveer?
1: De wandeltocht die begint vanaf een uurtje of 10. En de fietstocht voor mij vanaf 9. Ja, maar de informatie tijd. Staat allemaal op onze website.
0: Ja, precies. Oké. Heel gaaf. En dan,
1: En dan hebben we nog in de tent, hebben we smiddags de Sultans. En dan sluiten we zoals ieder jaar weer af met de Denenkamp Spatsen.
0: Oh, oké. Dat is goed werk.
2: Ja. Daar lig je dan.
0: Er gaat nu wat spelen, dat hoor je niet op de achtergrond, maar dat komt van jullie website. Joost, kaarten dus op zomerfestivaldenenkamp.nl, neem ik aan.
1: Ja, dus zaterdagavond is uitverkocht, maar voor de rest, en zondag is vrij entree. Ja. Voor de rest kun je nog kaarten kopen op onze website en kan iedereen aanbevelen om hier te komen.
0: Succes met de opbouw verder en ik neem aan dat je zeg maar, het zand nog even gaat aanharken voor het beachvolleyballen, toch?
1: Ja, zeker.
0: Goed zo. En voor de mensen die niet weten wat het is, als je Denenkamp binnenkomt, meteen aan de rechterkant, hè? Hupsakee.
1: Kan niet missen.
0: Dat kan niet missen. Ik dank je wel, Joost Arnikoff. Dank je wel. Hoi.

0: Hans Duits, ook in Denenkamp morgen tijdens het Zomerfestival. En nog veel meer Nederlandstalige artiesten. Super populair natuurlijk. En dat gaat wel draaien. Nou, kaart op zomerfestivaldenenkamp.nl. Zomerfestival, nou, Google maar even, dat komt er nog goed. Helaas geen kaarten meer voor het Oranje Stadion in Tubbergen. Niek Woesthuis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Even een fikse tegenvallen natuurlijk, hè? Laten we wel wezen.
1: Ja, ondanks dat het misschien wel terecht was. Ja, is toch wel heel zuur dat we niet meer deelnemen aan het WK.
0: Ja, ja. Hey, hoe was dat? We hebben nu donderdag, het is natuurlijk allemaal heel erg laat. Dat zouden we dinsdag moeten doen, maar toen was het ook heel erg laat voor jou natuurlijk. Maar hoe was dat in het stadion in Tubbergen?
1: De sfeer staat er op zich goed in. Er was een kleine 1000 man toch nog opkomen dagen s'nachts.
0: Midden in de nacht, hè? Ja.
1: Ja, dus dat was wel heel bijzonder. En uiteindelijk na de wedstrijd was het natuurlijk een deceptie en een teleurstelling. En was iedereen ook wel redelijk snel vertrokken. Dan wel niet naar bed, dan wel naar het werk. Dus weet je, tijdens de wedstrijd leek het niet alsof het midden in de nacht was. Qua sfeer en qua beleving. Alleen met de uitschakeling was het natuurlijk wel snel klaar.
0: Ja, zeker. Zijn de mensen inderdaad rechtstreeks doorgegaan naar het werk? Ja, dat ze denken van nou, we pakken het feestje even mee en gaan verder.
1: Nou ja, die zijn denk ik de avond ervoor op tijd naar bed heen gegaan. Ja. Die zijn vlak voordat de wedstrijd begon, rond een uur of twee kwamen ze aan. En die hebben zo hun slaap gepakt. En ja, toch de wedstrijd kijken. Kijk, die zeiden ook van ja, op het moment dat ik hem thuis keek, prima. Maar ik heb alle wedstrijden hier gekeken, dus waarom zou ik hier niet nu ook deze wedstrijd kijken? Ja, en dan vervolgens door richting werk, dan maar wat eerder beginnen.
0: Ja, ja, dat kan natuurlijk ook. Dat is een goede combinatie wat dat betreft. Hey, maar nou had je toch ook verwacht, we gaan zaterdag om zaterdag gaan we nog een feestje maken. Dus wat dat betreft, waardeloos natuurlijk, hè?
1: Ja, nou ja, het zou een mooie uitdaging worden natuurlijk. Met twee evenementen in hetzelfde weekend. Maar ja, goed, we hebben daarin niet hoeven kiezen.
0: Nee, dat scheelt alweer.
1: We hebben alleen nog festival over.
0: Ja, ja, ja, want dat was een week uitgesteld, dus vorige week zou dat plaatsvinden. Maar dat wordt dus komend weekend gedaan, hè?
1: Klopt. Ja. Klopt. Vorige week direct met de gemeente kunnen schakelen. En ook met een ander evenement wat nog plaatsvindt, want er is ook nog een luchtkussenfestijn.
0: Okay.
1: Voor de jongste jeugd. Dus we maken daar een mooie combinatie van samen. Zodat we het hele dorp bezet hebben.
0: Ja, dat is mooi. Het zand is dat de hele week blijven liggen. Ik heb geen idee, moet ik zeggen.
1: Ja, we hebben geluk gehad van alle onze leveranciers. Heeft eigenlijk iedereen gezegd van alles kan blijven liggen of kan blijven hangen. En dus op die manier we hebben alle hekken ervoor gezet zodat niemand naar binnen komt. En die hekken die gaan vanavond en morgen weer open. En we gaan de laatste puntjes op de i zetten. En dan gaan we morgenavond weer beginnen.
0: Ja, wat, ik vind het ook wel gaaf van de gemeente dat ze die medewerking verlenen. Dat je niet de hele rommel hoeft op te ruimen. Ik bedoel, er zijn plaatsen waar dat dus wel gebeurt natuurlijk, hè?
1: Ja, ik denk dat het best een uitzonderlijke situatie is.
0: Ja.
1: En daar kijk ik ook wel goed op terug in het contact met de gemeente. Ja, dat we het zo hebben kunnen doen. En dat de waardering naar beide kanten is daarin ook wel uitgesproken.
0: Hoeveel kilo zand ligt er?
1: Nou, er liggen, moet ik goed zeggen, volgens mij 18 vrachtwagens met
0: 18
1: zand.
0: 18 vrachtwagens. Wat een klus.
1: Ja, dat is zeker een klus. En we zouden eigenlijk nog wat groter gaan dan de laatste jaren. Alleen, doordat we het weekend verschoven zijn, zijn er ook een aantal teams die natuurlijk niet kunnen. Vanwege andere verplichtingen. Dus we kunnen het binnen de 10 velden die we hadden, kunnen we het houden. En op die manier kunnen we het evenement nog draaien zoals we graag willen.
0: Helemaal gek. Zijn er nog mensen afgevallen vanwege dat ze dit weekend niet kunnen? Of is dat allemaal wel vrij?
1: Zeker.
0: Ja, toch wel. Ja.
1: Zeker, ja. Op alle dagen wel. Maar goed, ja, het zit zondag helemaal vol. Dus dat is mooi. We kunnen daarin de volle 10 velden bezetten. Zaterdag is er nog plek. En morgenavond met het bedrijfstoernooi is er ook nog plek. Maar goed, dat gaat om 2-3 plekken. Ja, ja, het gaat om 2-3 plekken. Dus wat dat betreft hebben we de schade kunnen beperken.
0: Oké, dus dat zit allemaal goed. Nou ja, en het weer ziet er goed uit. Dolle pret, dus dat moet allemaal goed gaan komen. Beetje randprogramma ook nog, hè?
1: Ja, we hebben morgenavond een fout feestje. Van DJ Jochem en DJ Lars. Jochem zal het hele weekend ook bij ons zijn. En we zijn aan het kijken of we nog voor zaterdag iemand kunnen strikken. Want Monique Smit die heeft helaas ook af moeten zeggen. Ja. Die kon niet. Dus dat is wat het is. Dat is overmacht. Maar we gaan kijken of we nog iemand kunnen regelen. Dat die zaterdag aan kan komen.
0: Oké, er zijn vast artiesten in de buurt die even een mopje willen zingen. Dat moet goed komen, toch?
1: Ja.
0: Goed zo. Nou, jullie zijn er klaar voor. En ik zou zeggen, handrem eraf, Niek. Ik dank je wel. Succes komend weekend. En maak er iets moois van in Tubbergen. Maar dat zal wel lukken, toch?
1: Ja, zeker. Dat gaan we doen.
0: Fijne donderdag. Hoi.
2: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
5: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 8:58, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek.
0: Dag Frans.
9: Er worden meer Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in Duitsland en België dan gedacht. Uit nieuw onderzoek blijkt dat er wel 125 slachtoffers zijn. Vaak meisjes die in instellingen worden geronseld. In Rotterdam is vannacht iemand zwaar gewond geraakt bij een schietpartij. Veel mensen zagen het gebeuren. Volgens Hart van Nederland was het na de viering van Katie Cotty nog druk op straat. Door brand in een ziekenhuis in Noord-Duitsland zijn zeker 2 patiënten om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens Duitse media ontstond de brand op de kamer van een patiënt. Het vuur verspreidde zich daarna snel.
0: Frans, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Als enige gemeente in Twente weigeren Oldenzaal en Borne om asielzoekers op te vangen. Daarmee houden ze zich niet aan de spreidingswet, waarin is bepaald hoeveel asielzoekers een gemeente moet huisvesten. Maar Oldenzaal en Borne kunnen helemaal niet beloven dat ze niemand opvangen, omdat de minister er uiteindelijk over gaat. Die kan een gemeente dwingen om een AZC te openen, zoals eerder in Albergen gebeurde. Een 13-jarige jongen uit Losser is mishandeld door een groep jongeren in het Duitse Gronau. De groep hield de jongen staande toen hij op zijn fatbike door de stad fietste. De jonge Twentenaar liep verwondingen op aan zijn benen en aan zijn linkeroog. Een van de verdachten hield de tiener bij zijn armen vast en drukte hem tegen een muur. Vervolgens zouden verschillende jongeren hem hebben geslagen met stokken en soortgelijke voorwerpen. En fans van FC Twente gaan een stukje meer betalen voor een biertje of een broodje in de Goalsvesten. De prijs van een halve liter stijgt van €5,50 naar €5,90. En een broodje ham wordt 35 cent duurder. Voor zo'n broodje betaal je vanaf het nieuwe seizoen €6,30. En dan het weer voor Twente. De dag begint zonnig, maar vanmiddag trekt er een regengebied over. Het wordt zo'n 23 graden. Morgen en de rest van het weekend is het weer volop zomers, met dan 24 tot 26 graden.
0: Dankjewel Rutger, we gaan even naar het wegdek. Beginnen met de A1, de Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 2 kilometer. Dan de A35, dat is richting Wierdewest voor Wierdewest. 5 minuten over 2 kilometer stilstaand verkeer. En de N35, Zalm Twente tunnel richting Wierdewest voor Wierdewest. 9 minuten over 4 kilometer, langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. Dan een aantal controles, onder andere op de A1 tussen knooppunt Buren en Enschede richting de A35 bij hectometerpaal 158.0. Dan tussen Hengelo en Oldenzaal 162.9. Ja, dit zijn nieuwe boetes, hè, jongens, hoge boetes. Ze willen vangen, zeg maar. Houd daar even rekening mee, anders flitsmeister.nl. Straks gaan we nog richting China. Canisius is daar aan het volleyballen. Het is daar straks, 4:00 middags, geloof ik, ongeveer. We gaan het horen straks hier in de show.

0: Het is Bruno Mars' nieuwe single en On My Soul. Nou, die swingt de pan uit. Dat doet hij al langer, die Bruno Mars. En daarvoor Killer Damski. We zeggen wel eens one stikken, tenminste hier in Twente. Ik weet niet of ze dat bij Erik de Zeeuw zeggen. Goedemorgen, Erik.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, one stikken, die uitdrukking ken je niet, denk ik, hè?
1: Nee, die is mij niet helemaal bekend. Sorry, man.
0: hoe dan ook, heel raar onderzoek. Ik denk, daar moet ik het fijne van weten. Want we staan in de top 5 van de meest bestikkende brievenbussen van Nederland. Pieterpost.com, daar is dat op te lezen. Vertel eens even, hoe zit het precies?
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat jullie hele actieve stickeraars hebben. Nee, we hebben Pieterpost, pieterpost.nl en of pieterpost.com. En we maken het makkelijk om online brieven en kaarten te sturen. En we zochten eigenlijk een leuke manier om mensen actief te houden. Ik weet niet of je bekend bent met Ommetje of misschien Pokémon Go.
0: Ja.
1: En dachten we, ja, wat is nou een creatieve manier om lekker de straat op te gaan, een wandelingetje te maken. En zo zijn we eigenlijk bij de brievenbusjacht beland. En dat is heel goed opgepakt. Helemaal in jullie regio ook. Volgens mij hebben in Twente staan, volgens mij, ik moet er even de data erbij pakken, maar 216 brieven in totaal. En er zijn we ruim over de helft zijn gefotografeerd en vastgelegd. En daar zijn dus ook heel veel met stickers van.
0: Oké, okay. Zeg je 260 brievenbussen?
1: 216, ja, klopt.
0: Oké, okay, ja, en dan gaan we het over de hele regio Twente. Ja, ik had geen idee hoor, maar dat zou heel goed kunnen.
1: Ja, wij eerst ook niet. Nou ja, er staan er 10.000 in Nederland in totaal. En je ziet het gewoon steeds meer verdwijnen uit het straatbeeld.
0: Ja, dat wel.
1: En we vinden het toch echt wel iconisch. Dat je iedereen weet waar er één staat.
0: Ja.
1: En ze vallen gewoon altijd lekker op. Dus wij dachten, ja, het is wel mooi om dit te gaan vastleggen.
0: Ja.
1: En zo doen we.
0: Heb je dan een oproep gedaan of ben je zelf gaan rijden met je camera? Of hoe is het gegaan?
1: We hebben er zelf ook wel wat gedaan, inderdaad. Maar nee, we hebben het gewoon online gedeeld met mensen. En het werd heel goed opgepakt. En mensen zijn lekker de straat op gegaan. Dus dit was een soort van ideale manier om lekker creatief de deur uit te gaan.
0: Ja, hebben mensen ook nog de meest vreemde stikken gefotografeerd? Of staat die er niet in de lijst?
1: We hebben echt heel wat gekke stickers zien langskomen. Ook op brievenbussen waar gewoon 100 keer dezelfde sticker bijvoorbeeld op zit.
0: Oh, vind ik ook wel.
1: Ja, ik ook. Ja, je kan de hele lijst dus ook vinden op pieterpost.nl. We hebben een soort galerij en daar kan je dus alle brievenbussen van Nederland die gefotografeerd zijn, opvinden.
0: Er staat dus een kaart, dan kunnen we dus inderdaad de zaak bekijken. Hey, nog even over jullie zelf, want wat doen jullie precies? Je zegt online, zijn jullie een soort van brievenbus?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, dus we vonden het in deze tijd van mailtjes en appjes geloven wij gewoon in iets tastbaars. En daar brieven en postkaarten voelt natuurlijk, ik weet niet of je ze zelf nog wel eens ontvangt, maar natuurlijk veel echter dan een mailtje of een appje. Dat geeft gewoon veel meer aandacht, veel meer liefde. En we vonden het best moeilijk en tegenwoordig wordt het ook steeds moeilijker, verdwijnen meer brievenbussen. Dus pieterpost.nl helpt daarbij om dat lekker makkelijk te maken voor mensen.
0: Hartstikke goed. Erik de Zeeuw, ik dank je wel.

Het is Lady Gaga, Just Dance. Straks over 3 minuten hebben we contact met China. Echt waar, China. Bami Pangang, alles erop eraan. Nee, we gaan volleyballen, want we gaan dat doen met het Canisius. Dat is daar namelijk. We gaan straks contact zoeken naar met Bianco.

0: Het is met Bianco en Bastia was ook heel belangrijk. Bastia, hoe heet ze? Bastia uit Polen, want die was zeg maar de zangeres van het hele gebeuren. Whose side are you on? En nu gaan wij richting China. En daar is het middag. Erwin Elvering, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, goedemiddag. Het is inderdaad middag hier.
0: En hoe laat is het daar op dit moment?
1: Maar het is momenteel 2:50.
0: 2:50, dat is een mooie tijd. En jullie zijn daar met het Canisius. Nou, wat is de temperatuur? Hebben we al bami gehad? Al die dingen meer, Erwin. Vertel eens even.
1: Het is ouderwets Hollands weer, volgens mij. Dus ook 31 graden. Oh. Toen wij vertrokken uit Nederland was het ook rond die temperatuur daar. Dus we wennen er aardig aan. 31 graden, licht bewolkt en... de bami en nasi volop.
0: Toch wel.
1: Elke dag nog de rijst wel achter kiezen zitten.
0: Oké. Hey, wat een ervaring moet het zijn ook voor het team. Want jullie zijn daar het schoolvoetbal-WK. Of volleybal-WK. Met hoeveel mensen zijn jullie daar vanuit het Canisius?
1: Vanuit Canisius zijn we met 15 man. Dat is 3 aan staf. Thijs, Brenda en ik... 2 trainers en een verzorgster. En we hebben 12 speelsters bij ons. En die zitten allemaal in de 4e, 5e of 6e klas van Canisius. En spelen volleybal bij de clubs uit de regio.
0: Oké, die zijn wel enigszins getraind, begrijp ik.
1: Ja, ze hebben zeker allemaal een volleybalachtergrond. En wij hebben ze afgelopen jaar onder schooltijd... proberen beter te laten worden, een team van proberen te maken. En zo proberen we hier kijken hoe het tegen andere landen gaat.
0: Oké, is het nou een mix vanuit Albelo en Tubbergen, of hoe moeten we dit zien?
1: Ja, het is, ja en nee. De meiden komen uit Vassen, Tubbergen, Albergen, Habrinkhoek, Vleringen. Dus eigenlijk alle kerkdorpen uit de regio die zijn vertegenwoordigd. En daar spelen ze ook veelal bij de clubs. Ze zitten wel allemaal in Almelo op school, omdat het veelal vanaf klas 4, 5, 6 is.
0: Ja,
1: en in Tilburg hebben we eigenlijk maar tot en met klas 4.
0: Nee, dat bedoel ik ook. Dus wat dat betreft, maakt niet uit. Het Twents team kunnen we ook zeggen. Het is al fantastisch.
1: Terwijl in
0: Tilburg
1: een aantal hebben wel in Tilburg de eerste 3 jaar gezeten.
0: Oké, hartstikke goed. Hey, doen jullie daar spelen? Hebben jullie al gespeeld? Hoeveel wedstrijden moeten we spelen en gaan we winnen?
1: Nou, we willen sowieso winnen. Maar we moeten 6 wedstrijden spelen.
0: Ja.
1: En dat zijn de eerste 3 wedstrijden die staan morgen, zaterdag en zondag op de planning. Dan begint het toernooi voor ons echt. We zijn afgelopen dinsdag aangekomen. We hebben een trainingje gedraaid gisteren. En nu hebben we een soort fitnessblokje aan activiteit erin gehad. En morgen gaan we onze eerste wedstrijd spelen tegen Chinees Taipei.
0: Oké, wat leuk.
1: Dat is wel een echt internationaal landje natuurlijk, waar je niet zo alledaags tegenkomt. En wat ik van vorige WK's nog herinner, is dat ze wel echt goed zijn. Dat ze heel snel en behendig alle ballen bijna van de vloer kunnen halen die er overheen komen. Dus daar moeten we echt hard aan de bak om daar de winst weg te proberen te slepen.
0: Hoeveel teams doen er mee?
1: Er zijn 35 meisjesteams en 29 jongensteams.
0: Oké, dat is een hele bubs. En hebben jullie een gezamenlijke opening gehad, of hoe gaat het precies?
1: Nou, die staat vanavond op de planning.
0: Oké.
1: Dus we gaan nu nog even een ontspannend stukje richting het centrum van Shangluo. En om 8:00 vanavond, dan is er een openingswedstrijd tussen China en India, volgens mij. En er zal een spectaculaire opening bij zijn. En dan is het toernooi geopend en er zal vanaf morgen heel veel wedstrijden plaatsvinden.
0: Helemaal te gek. Wat een belevenis moet het zijn. Fantastisch, te gek.
1: Zeker.
0: Ja. Zondag is het dan klaar en maandag weer terugvliegen, of hoe gaat zoiets?
1: Nee, zondag is de poolfase klaar.
0: Oh.
1: En dan hebben we maandag een culturele dag. Dan gaan we met alle speelsters richting scholen bekijken. Een stukje cultuur snuiven. En dan is vanaf dinsdag de vervolgfase. Als je eerst in de pool wordt, dan zul je voor plek 1 tot en met 8 verder mogen spelen. Word je tweede in de pool, dan mag je voor plek 9 tot en met 16 spelen. Nou, en zo loopt het hele riedeltje door.
0: Oké, dus we zijn nog niet klaar, Erwin. Dus we gaan
1: sowieso zes wedstrijden spelen.
0: Nou, dan gaan we volgende week nog weer even bellen. En ik ben benieuwd wat het cultuur is, hoe de cultuur aanvoelt in China. Ik heb echt geen idee, maar hebben we daar ook gewoon leuke winkelstraat of zien we alleen maar shopjes met stof?
1: Ja, nee, ja, nog niet echt gezien zelfs. Het valt mij op dat het echt heel rustig op straat is als wij buiten ons hotel komen.
0: Oké.
1: Maar, en heel schoon. En overal bewaking en camera's.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: Maar dat is een beetje het beeld wat we nu hebben. Dus we gaan straks richting wat meer ervaren hoe het in Shanghai zelf is.
0: Hartstikke goed. Ik vind het helemaal gaaf. Nou, doe iedereen de groeten. Stuur even een paar foto's, Erwin. Ja, ik ben benieuwd hoe het gaat. En we houden even contact. En nou, wensen allemaal succes daar in China. In Shanghai heet het, hè? Shanghai. Menu 45, zeg ik dan maar, Erwin Elverink. Kadietjes.
1: Ja, is helemaal goed.
0: Dankjewel, hè.
1: Graag gedaan.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker.

0: Landsbergen. Mijn meubelzaak.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
5: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loots. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen.
6: Wil jij €500 netto verdienen?
7: Wat?
6: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
7: Wow.
6: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er werd altijd gedacht dat maar een handjevol Nederlandse jongeren seksueel werden uitgebuit in Duitsland en België, maar het zijn er veel meer. Zeker 125, blijkt uit nieuw onderzoek. Vaak zijn het meisjes die in instellingen zitten. De pooiers worden geronseld. Ze moeten dan aan de slag in hotels of vakantiehuisjes. In Rotterdam is vannacht geschoten en daarbij raakte iemand zwaar gewond. Een man zou zijn geraakt in zijn nek en been. Veel mensen zagen het gebeuren. Na de viering van Katy Cotty was het nog druk op straat. Voor de schietpartij in Rotterdam is nog niemand opgepakt. Een dodelijke ziekenhuisbrand in het noorden van Duitsland. Zeker 2 patiënten zijn om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond en het ziekenhuis is ontruimd. De brand ontstond volgens Duitse media in de kamer van een patiënt en werd daarna steeds groter. Het vuur is nu onder controle. Steeds meer mensen zoeken naar een elektrisch tweedehandsje. Het afgelopen half jaar is de verkoop van zulke occasions met ruim de helft toegenomen. Brancheorganisatie BOVAG weet wel hoe dat komt. Elektrische occasions zijn aantrekkelijk geworden vanwege de hoge benzineprijzen sinds de Iran-oorlog. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier langzaam rijden. Op de N35 Zwolle richting Almelo, bij Wierde-West 10 minuten vertraging. Op de N325 Duitse grens richting knooppunt Velperbroek, bij Westervoort een kwartier vertraging. En op de N340 Ommen richting Zwolle is bij Oud-Leusden een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is hierdoor dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Het is zomer in Twente.

0: Genieten van 6 plaatjes op een rij.
1: 6 op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Ik zie onder andere David Bowie, Mick Jagger, Roxette, Soul Sister, Propaganda. Plek nummer 6 is nog vrij. Voor jou. Laat het even weten via de 1Twente-app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, linkie-icoontje. We beginnen het blokje van 6 met U2, Sunday Bloody Sunday.

0: in de Bijbel. Als laatste in 6 op rij. Nou, matig. Wat verzoeken binnen. Dat wordt smeren de komende tijd. Nou, morgen alweer voor de volgende ronde van 6 op rij. Dus schuiven ze zo door. Over vakantieklanken. Dat is ook wel leuk, ja. Voyage, ja. Inderdaad. En wat ook. Even kijken. David Bowie, Mick Jagger. We hadden Roxette, Soul Sister, Stacey Let It So en U2. Volgende ronde dus morgen vroeg. Plaatjes aanvragen kan via de 120-app of via twentefm.nl. Rechte bovenzijde, linker incootje en dan komt het allemaal goed. In Wierden is er ook een coalitieakkoord. Leonie Prieshoff van Nieuw Entewierden, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Dik tevreden, begrijp ik?
1: Ja, we zijn dik tevreden. Het coalitieprogramma is klaar. Net voor de vakantie, dus dat is hartstikke fijn.
0: Ja, langer gewerkt, moet ik zeggen.
1: Nou, ja, lang aan gewerkt, maar ook druk mee geweest. Ja, je kunt het maar één keer goed doen, dus we hebben ook wel de tijd genomen, inderdaad.
0: Ja, wat zijn de belangrijkste highlights, om dat even simpel uit te leggen aan de luisteraar?
1: Belangrijkste highlights zijn, wat we altijd al zeggen, blijven investeren in een sterke dienstverlening voor onze eigen inwoners, ondernemers en verenigingen. Dat blijft echt de eerste prioriteit. En daarnaast bouwen. Bouwen vooral voor starters, ouderen en de mensen die terug willen komen naar onze eigen gemeente. Dus vooral starterswoningen, seniorenwoningen, daar gaan we op inzetten. En dan de eerste jaren versnellen.
0: Ja, wat is de groeiambitie van Wierden? Want we hebben in Twente diverse plekken. Sommige gemeenten kunnen niet verder. Sommige hebben nog wel een beetje grond. Maar Wierden heeft toch behoorlijk wat grond volgens mij. Tenminste, als ik er op de fiets omheen ga, dan denk ik van nou, er ligt nog wat een en ander.
1: Dat klopt, er ligt nog wel het een en ander. Maar dat is ook vooral het buitengebied is vooral voor onze agrariërs, vinden wij. We willen wel bouwen, maar ook het liefst voor onze eigen inwoners. En ook wel een beetje groeien, maar we willen wel vooral dorps blijven.
0: Ja, het moet wel gezellig blijven in Wierden.
1: Het moet wel gezellig blijven. Ja, maar het wel ontschint ons. Ja.
0: Dat zorgen jullie ook altijd heel goed voor. Zowel in Wierden als in Enter natuurlijk, hè. Moet je niet vergeten.
1: Zeker, zeker. Ja. Heel veel mooie evenementen. Vooral deze zomer ook weer.
0: Ja, nu per omgaande zeg maar aan de slag, want we hebben nieuwe wethouders. Tenminste, Bram Egberts is nieuwe wethouder en Zande Wenk, doe ik even aan mijn hoofd. En Richard blijft.
1: Zande Wenk is ons nieuwe raadslid. Raadslid, oh ja. Onze wethouder.
0: Oké,
1: okay.
0: Ja. Okay, ja, ik ben even aan het graven, maar iedereen is er klaar voor? Of gaan we nu eerst op vakantie, Leonie? Wat gaan we doen?
1: Nou, ik hoop dat de wethouders nog even doorwerken. En wij gaan wel eerst met zomerreces. Gisteren was onze laatste vakantie. De raadsleden gaan met zomerreces. Ja. Maar het werk gaat natuurlijk altijd door. Inwoners kunnen ons altijd bereiken. En we gaan even niet vergaderen.
0: Nee, dat begrijp ik goed zo. Ja. Zometeen meer na te lezen op 120.nl, 20fm.nl. Leonie Prieshoff van Nieuw Entewierden. Ik dank je wel voor de reactie.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
4: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render in Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
5: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
6: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
7: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis koeltechniek.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
0: 9:30. Eerst de hoofdpunten uit het nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek.
0: Dag Frans.
10: Experts zijn bezorgd dat steeds meer jongeren persoonlijke gesprekken voeren met AI-chatbots als ChatGPT. Bijna een kwart van de jonge AI-gebruikers deelt geheimen eerder met een chatbot dan met hun beste vrienden. Door de gestegen benzineprijzen zijn autokopers op zoek gegaan naar elektrische tweedehandsjes. Afgelopen maanden steeg de verkoop met ruim de helft, heeft de BOVAG uitgezocht. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw aangevallen door Russische raketten en drones. En het dodental is nu gestegen naar 13. Meer dan 50 mensen raakten gewond. En dan nu het weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt nog de zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. En later vanochtend volgt vanuit het noordwesten regen. Het wordt 20 tot 24 graden.
0: Dankjewel Frans. We gaan naar Rutger. Rutger, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Als enige gemeente in Twente weigeren Oldenzaal en Borne om asielzoekers op te vangen. Daarmee houden ze zich niet aan de spreidingswet, waarin is bepaald hoeveel asielzoekers een gemeente moet huisvesten. Maar Oldenzaal en Borne kunnen helemaal niet beloven dat ze niemand opvangen, omdat de minister er uiteindelijk over gaat. Die kan een gemeente dwingen om een AZC te openen, zoals eerder in Albergen gebeurde. Een 13-jarige jongen uit Losser is mishandeld door een groep jongeren in het Duitse Gronau. De groep hield de jongen staande toen hij op zijn fatbike door de stad fietste. De jonge Twentenaar liep verwondingen op aan zijn benen en aan zijn linkeroog. Een van de verdachten hield de tiener bij zijn armen vast en drukte hem tegen een muur. Vervolgens zouden verschillende jongeren hem hebben geslagen met stokken en soortgelijke voorwerpen. En fans van FC Twente gaan een stukje meer betalen voor een biertje of een broodje in de Goalsvesten. De prijs van een halve liter stijgt van €5,50 naar €5,90. En een broodje ham wordt 35 cent duurder. Voor zo'n broodje betaal je vanaf het nieuwe seizoen €6,30. En dan het weer voor Twente. De dag begint zonnig, maar vanmiddag trekt er een regengebied over. Het wordt zo'n 23 graden. Morgen en de rest van het weekend is het weer volop zomers, met dan 24 tot 26 graden.
0: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek op de Lutte richting de Duitse grens. Die staat 3 minuten over 3 kilometer. En 1 controlepost in de regio. Die staat tussen Oldenzaal Zuid en Hengelo Noord bij hectometerpaal 166,6. Daar staan ze te flitsen. En denk aan die boetes, die zijn niet mis sinds 1 juli. Verdorie. Aldusflitsmeister.nl zeggen we er dan bij.

Fons, Fons Veurink, populair Wezie hier op Twente FM. 10 over half 10. Nou ja, bijna kort voor 10 in de volksmond vandaag. Wolkenvelden die komen straks deze kant op. Het schijnt te gaan regenen, je kunt je het nog niet voorstellen. Nou ja, een paar buitjes, een beetje nattigheid en vanavond weer droog. En dan komen de dagen weer bak en braad, dus dat zit wel goed. 23 graden gaat het vandaag worden in Twente. We gaan terug in de tijd, terug in de muziekgeschiedenis. We gaan met Ton van der Aanen naar 2 juli 1984. Deze dag dus, in 1984. Dan verstuurt platenmaatschappij Epic Records ruim 2 miljoen exemplaren van een nieuwe album Victory van The Jacksons. Dat stuurde ze naar de platenwinkels in de Verenigde Staten. Een uniek moment, fans wachten bij de deur. Nog nooit waren zoveel LP's gelijkertijd uitgeleverd. Gebeurde op deze dag 2 juli 1984. 21 juli 1984 komt Victory van The Jacksons binnen in de albumlijst van Billboard. Het album bereikt uiteindelijk de 4e plek. Op de plaats staan onder andere de nummers Wait, One More Chance, Be Not Always, State of Shock en ook deze.

The Jacksons. Kwam ook van het album Victory. En op deze dag in 1984, 2 juli 1984, verzond platenmaatschappij Epic Records ruim 2 miljoen exemplaren van het nieuwe album van de Jacksons in de Verenigde Staten. En dat was nog nooit eerder gebeurd. Ook deze dus, Torture, op het album. En dat werd een hit in Nederland.

enige echte Offenbach op Twente FM op deze donderdagochtend. Even kijken, heb ik nog beet? Nee, ik heb niet beet. Hè? Nee, nou, houdt het op. Schuiven we door naar morgen, want ja, dat kunnen we beter doen. Oké, okay, bij deze. Goed zo, mijn redactielid zegt dat. Helder. Tot zover de show. Wat hebben we gehad vanochtend? We hadden het zomerfestival in Denenkamp. Daar werd uitgebreid over verteld. Joost deed dat en het gaat morgen beginnen. Met een barbecue zijn nog enkele plekken vrij voor de Sjaslik en het worstje. En ook een lekkere hamburger ligt te garen. 750 mensen komen er. En wat ik zeg, er zijn nog enkele plekken vrij. Voor de rest is het Nederlandstalig wat er de klok slaat morgenavond. En een vol weekend zomerfestival in Denenkamp. Prachtig. Zaterdag is de Ronde van Twente. Hebben we het over gehad vanochtend met René. Prachtige wielerroute. Een wielerwedstrijd die over, nou ja, eigenlijk door de hele regio gaat. Met name richting Marklo, Marklossenberg en dat soort dingen. Schitterend. Luister het na op twentefm.nl. En we hebben ook stickers geplakt op brievenbussen vanochtend. We gingen naar China. We hebben contact gehad met China. Kanisi zit daar, doet daar volleybal. En meer zaken die ons raken. Dus te veel om op te noemen. Beste mensen, kijk gewoon op twentefm.nl/iets gemist. En dan komt het allemaal in orde. Ja, er heeft nog iemand sleutels verloren, over Duits gesproken. Een Duits iemand, gisteren in Hengelo is dat gebeurd. Wel een leuk verhaal, staat in de berichtenbox, of een oproep kunnen doen hoe hij zijn sleutels uit de put krijgt. Serieus jongens, aan de Jacobusstraat in Hengelo. Ik heb mijn sleutels in de put laten vallen. Kunnen jullie me helpen? Weet je iets? Laat het even weten. Misschien iets met een vishengel in de Jacobusstraat in Hengelo. Sino is op zoek naar zijn sleutels. Wij zijn op zoek naar Mark, Jordi en Nicky. Oh, die komen eraan. Nou, dat scheelt er weer. Fijne

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory, ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
8: Mooi hoofd hebben, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
9: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Noorden en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
10: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steekhuis. Als Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
9: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets in Noorden en Salzbergen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er zijn zorgen dat steeds meer jongeren AI-chatbots gebruiken als vertrouwenspersoon. Bijna een kwart van de jonge AI-gebruikers legt persoonlijke problemen liever voor aan ChatGPT dan aan hun beste vrienden, meldt 1Vandaag. Experts vinden dat een slechte zaak.

0: volgens Oekraïne zeker 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 50 mensen raakten gewond. Een verschuiving in de occasionsmarkt. Door de hoge benzineprijzen zijn autokopers op zoek gegaan naar elektrische tweedehandsjes. De BOVAG zag dat de afgelopen maanden de verkoop met ruim de helft steeg. Vooral in april was er een piek te zien. 8 op de 100 verkochte occasions reed op stroom. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

kan wel zeggen, het was een lekkere periode van George Michael, maar ja, eigenlijk is zijn hele carrière een lekkere periode. Freedom 1990 hoorde je aan het begin voor deze aflevering van de Uitzendkracht. En vandaag is het donderdag 2 juli. Uiteraard ben ik er weer tot 1 uur.

Let You Love Me van Rita Ora. Pink daarvoor nog en Just Like a Pill. Kijk even naar het weer voor vandaag. Het is weer wat iets frisser dan gisteren. Gisteren nog zo'n kleine 24 graden. Vandaag wordt het 22 graden. Morgen ook nog 22 graden. Zaterdag wordt het warm. Ziet het er goed uit. Als je een activiteit hebt, hou er rekening mee. Voor zo'n 27 graden zaterdag.

0: retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Twente wil de komende jaren fors groeien. In de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsstrategie spreken gemeenten de ambitie uit om in 2050 ruimte te bieden aan 100.000 extra inwoners, 50.000 nieuwe banen en 60.000 tot 80.000 woningen. Volgens wethouder Mitchell Boers uit Hengelo is de groei nodig om de regio leefbaar te houden. Door vergrijzing en vertrek van jongeren dreigen voorzieningen onder druk te komen staan. Niet alle partijen zijn overtuigd. In de Hengeloze gemeenteraad klinken zorgen over de betaalbaarheid van woningen, de druk op het stroomnet, drinkwater en de infrastructuur. Ook is kritiek op de snelheid waarmee de plannen worden behandeld. De Twentse gemeenten stemmen de komende periode over gezamenlijke groeistrategie. In november gaat de regio hierover in gesprek met het Rijk. De nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen uit Lossen zorgen voor veel onrust ook in Twente. In de Tweede Kamer klonk stevige kritiek op de voorgestelde kilometerzones rond kwetsbare natuur en de norm van maximaal 2,6 koe per hectare. Ook in Twente maken veel boeren zich zorgen over de gevolgen. Ook tijdens een bijeenkomst in Den Ham uiten agrariërs hun zorgen over de impact en hun toekomst. Van Essen houdt vast aan zijn plannen. Volgens hem zijn de maatregelen nodig om de stikstofuitstoot terug te dringen en vergunningverlening weer mogelijk te maken. Wel wil hij bekijken hoe sommige natuurzones kleiner kunnen, zolang de doelen worden gehaald. De uitwerking van de plannen volgt dit najaar. Tot die tijd blijft het voor veel boeren onduidelijk wat de gevolgen van hun bedrijf zullen zijn. En in Enschede wordt vandaag het nieuwe zwembad de Diekman geopend. Hiermee komt een einde aan een jarenlang traject van voorbereiding, besluitvorming en bouw. De officiële opening wordt vandaag verricht door wethouder Malkis Jajan. Vanaf morgen is het bad ook echt in gebruik. Met de opening van het nieuwe bad kan Enschede ook afscheid nemen van het sterk verouderde aquadroom, wat morgen definitief gesloten gaat worden. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. De dag start vandaag met ruimte voor de zon, maar vanmiddag is er meer bewolking en kan er een spatje regen vallen. Het wordt maximaal 20 graden. Vanavond en vannacht is het droog en zijn er opklaringen met minimumtemperaturen van rond de 12 graden.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens weer 10 minuten vertraging aan de grens door controles. Vanaf 7 uur rijdt het langzaam. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein nog 10 kilometer file. Klein kwartiertje vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: doen.
1: Bijna vergeten is uit de jaren 80. Een van mijn favorieten trouwens. Billowy Sam, zo heet de band, en Imagination. Daarvoor Direct en Won't Fall. De zomervakantie is nog maar net begonnen, maar bij voetbalclub SVZW zitten ze niet stil. Daar zijn ze eigenlijk alweer bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Afgelopen dinsdag bijvoorbeeld, toen werd de eerste training alweer gehouden. En de komende tijd worden verschillende oefenwedstrijden gehouden. Zo speelt men aanstaande zaterdag bijvoorbeeld.

Dat is de titel, lekker handig. Kijk even naar het WK voetbal. Afgelopen nacht de wedstrijd Verenigde Staten, Bosnië en Herzegovina gespeeld. En dat wil zeggen dat we nog één wedstrijd te goed hebben vandaag. Die gaat vanavond plaatsvinden om 9 uur. En dat kan nog wel eens een spannende pot worden tussen Spanje en Oostenrijk. Elke dag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is of ze tegen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.nieuwsuitside.nl/luister. Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo.

0: kan veroorzaken. Het advies is om grondpersoneel beter te beschermen. In het Maastadziekenhuis in Rotterdam kunnen de polyklinieken weer patiënten ontvangen. Gisteren ontstond een computerstoring en werden de meeste afspraken afgezegd. De problemen zijn nog niet voorbij, want de spoedeisende hulp is nog dicht en operaties zijn geschrapt. Het ziekenhuis heeft volgens regiozender Rijnmond sorry gezegd. De aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev was de grootste tot nu toe in de oorlog met Rusland, zegt de burgemeester. Flats en andere plekken waar veel mensen zitten werden aangevallen met raketten en drones. Er zijn zeker 13 doden en bijna 90 gewonden. Morgen is in Kiev een dag van rouw. Goed nieuws over de heide bij Oorschot in Brabant, waar eerder dit jaar een grote brand uitbrak bij een militaire oefening. Na de brand was een groot deel van de heide zwart. Volgens Omroep Brabant is de natuur zich aan het herstellen. Hier en daar zijn al groene plukjes te zien. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf 7 naar 5 kilometer en een kwartier vertraging door de controles aan de grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht.

Meest gedraaide hit van Cool and the Gang, dat zal je niet verbazen, is natuurlijk Celebration. Deze komt denk ik vlak erachter. Het nummer Fresh opende vandaag het tweede gedeelte van de uitzendkracht voor donderdag 2 juli. Mijn naam is Mark van der Ven. Ik ben er nog tot aan 1 uur met lekker hits zoals deze van Teddy Swims. Hier is het met Mr. Know It All.

hoorde iets van Paul Russell, Maroon 5 en juist Total Touch met Somebody Else's Lover. De gemeente Wierden houdt volgende week de eerste van twee bijeenkomsten over het buitengebied. Dit is namelijk een volop in beweging met zowel kansen als natuurlijk ook veel uitdagingen. Er wordt gehoopt op veel deelname tijdens deze bijeenkomsten. Bijvoorbeeld aanstaande dinsdag, dan is de eerste om 8:00 s'avonds in het gemeentehuis zelf van Wierden. En de volgende is op 17 augustus. Van tevoren aanmelden is wenselijk en dat kan via wierden.nl/agenda.

0: langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
4: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
5: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Twente wil de komende jaren fors groeien. In de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsstrategie spreken gemeenten de ambitie uit om in 2050 ruimte te bieden aan 100.000 extra inwoners, 50.000 nieuwe banen en 60.000 tot 80.000 woningen. Volgens wethouder Mitchell Boers uit Hengelo is de groei nodig om de regio leefbaar te houden. Door vergrijzing en vertrek van jongeren dreigen voorzieningen onder druk te komen staan. Niet alle partijen zijn overtuigd. In de Hengeloze gemeenteraad klinken zorgen over de betaalbaarheid van woningen. De druk op het stroomnet, drinkwater en de infrastructuur. Ook is kritiek op de snelheid waarmee de plannen worden behandeld. De Twentse gemeenten stemmen de komende periode over gezamenlijke groeistrategie. In november gaat de regio hierover in gesprek met het Rijk. De nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen uit Lossen zorgen voor veel onrust ook in Twente. In de Tweede Kamer klonk stevige kritiek op de voorgestelde kilometerzones rond kwetsbare natuur en de norm van maximaal 2,6 koe per hectare. Ook in Twente maken veel boeren zich zorgen over de gevolgen. Ook tijdens een bijeenkomst in Den Ham uiten agrariërs hun zorgen over de impact en hun toekomst. Van Essen houdt vast aan zijn plannen. Volgens hem zijn de maatregelen nodig om de stikstofuitstoot terug te dringen en vergunningverlening weer mogelijk te maken. Wel wil hij bekijken hoe sommige natuurzones kleiner kunnen, zolang de doelen worden gehaald. De uitwerking van de plannen volgt dit najaar. Tot die tijd blijft het voor veel boeren onduidelijk wat de gevolgen van hun bedrijf zullen zijn. En in Enschede wordt vandaag het nieuwe zwembad het Diekman geopend. Hiermee komt een einde aan een jarenlang traject van voorbereiding, besluitvorming en bouw. De officiële opening wordt vandaag verricht door wethouder Malkis Jajan. Vanaf morgen is het bad ook echt in gebruik. Met de opening van het nieuwe bad kan Enschede ook afscheid nemen van het sterk verouderde Aquadroom, wat morgen definitief gesloten gaat worden. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? De dag start vandaag met ruimte voor de zon, maar vanmiddag is er meer bewolking en kan er een spatje regen vallen. Het wordt maximaal 20 graden. Vanavond en vannacht is het droog en zijn er opklaringen met minimumtemperaturen van rond de 12 graden.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland weer grenscontroles. Langzaam rijden vanaf 7 naar over 4 kilometer tot aan de grens met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Afvalinzamelaars in de hele regio die moedigen iedereen aan om hun GFT-bak wat sneller aan de straat te zetten. En dan heb ik het niet wat vroeger in de dag of op de avond, maar eigenlijk voordat die zeg maar helemaal vol zit. Doordat de bakken namelijk hier aan de straat staan, kan dit biologisch materiaal nog veel beter worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor groene energie of compostering. En ook voorkom je natuurlijk dat een bak te vaak gaat stinken bij warm weer. Een win-win situatie dus.

Bruno Mars met Risk It All. De inschrijving voor de overdekte kunstmarkt in Oldenzaal is geopend. Dit jaar wordt deze gehouden op zondag 18 oktober... tussen 12 en 5 uur in winkelcentra De Vijfhoek en Het Driehoek. En dit jaar verwacht de organisatie weer een grote en gevarieerde groep deelnemers te mogen verwelkomen. Afgelopen jaar is de overdekte kunstmarkt flink uitgegroeid qua bekendheid bij zowel kunstenaars als het publiek. Als je zelf wilt aanmelden, dan kan dat door een e-mail te sturen naar info@oldenzaalpromotie.nl. We'll be right back.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
7: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory, ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl. NL.
8: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
9: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Er is een groot internationaal onderzoek gehouden naar wat ze noemen drogeerverkrachtingen. Dat is een vorm van seksueel misbruik waarbij vrouwen eerst worden bedwelmd met drugs. Er zijn volgens politieorganisatie Europol 156 daders en slachtoffers opgespoord. Of daar ook Nederlanders bij zitten is niet duidelijk. Grondpersoneel op vliegvelden werkt in een onveilige omgeving, vindt de Gezondheidsraad. Want uitlaatgassen van vliegtuigmotoren zijn kankerverwekkend. Nu de raad met die conclusie is gekomen, kan een volgende stap worden gezet. En dat is het instellen van een grenswaarde, waarbij nog veilig kan worden gewerkt. Tussen Spijkenisse en Rotterdam is een containerschip op een brug gebotst. Het schip was onderweg naar de Rotterdamse haven toen het misging. Maar kon na de botsing uiteindelijk wel doorvaren. Er zou niemand gewond zijn geraakt. De schade aan de brug wordt nog onderzocht. Er is zoveel belangstelling om de WK-wedstrijd van Kaapverdië tegen Argentinië in het groot te zien, dat een Rotterdamse bioscoop er een derde zaal voor opent. En die is al bijna uitverkocht. Er zijn nu in totaal al 1000 kaarten weg. In Rotterdam wonen veel Kaapverdianen en 6 spelers uit de selectie komen er ook vandaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog en breekt de zon door. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot krachtig, is 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de controles aan de grens vanaf 7 naar 4 kilometer en een kwartier vertraging. En op de N325 vanuit Duitsland naar Nijmegen 3 kilometer file tussen Beek en Nijmegen, maar wel met 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

Zomerzitje, waarbij de temperatuur gewoon lekker behapbaar blijft. Vandaag wordt het een kleine 22 graden. Zitten we al bijna tegenaan als ik hier naar de thermometer kijk. Morgen dezelfde temperatuur. Zaterdag wordt het weer wat warmer met een graad of 27. Al met al gewoon lekker voorjaarsweer. Bijna zomersweer.

Black en Avicii met SOS. Beetje de laatste uitgebrachte plaat toen de tijd. Een soort van tribute aan de overleden Avicii. Jongeren uit Losser die willen jeugdkamperen, die mogen zich van tevoren even aanmelden bij de gemeente. Jeugdkamperen is natuurlijk een vaste traditie zo aan het einde van, aan het begin van de zomervakantie. Het kamperen zelf is toegestaan tussen 4 juli, dat is aanstaande zaterdag, tot en met het einde van de maand, zondag de 29e. De gemeente rekent natuurlijk op een gezond verstand en dat je de boel na het kamperen netjes achterlaat. Het aanmelden kan via de gemeentelijke website op losser.nl/jeugdkamperen.

0: mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Van alle Twentse gemeenten willen Borne en Oldenzaal voorlopig geen asielzoekers opvangen. Dat blijkt uit het nieuw coalitieakkoord van beide gemeenten. In Borne hebben de coalitiepartijen afgesproken geen opvanglocaties te realiseren. Mocht de gemeente daartoe worden verplicht, dan worden juridische stappen niet uitgesloten. Ook Oldenzaal ziet op dit moment geen geschikte locatie voor asielzoekers en wil daarom geen opvang bieden. Volgens hoogleraar Geerte Boogaard kunnen gemeenten dat uiteindelijk niet zelf bepalen. Als gemeenten zich niet aan de spreidingswet houden, kan het Rijk ingrijpen om alsnog een opvanglocatie aan te wijzen. Minister Van den Brink heeft gemeenten die nog geen opvang regelen inmiddels om uitleg gevraagd. Als die onvoldoende is, kan het kabinet verdere stappen zetten. In het uiterste geval kan een gemeente worden verplicht asielzoekers op te vangen. De bouw van de nieuwe fotonische chipfabriek New Origin in Enschede loopt flinke vertraging op. Door een tekort aan stroom en water gaat dit najaar nog geen schop in de grond, terwijl de benodigde investering voor honderden miljoenen euro's vrijwel rond is. De fabriek moet fotonische chips produceren die werken met licht in plaats van elektriciteit. Daarmee wil Europa minder afhankelijk worden van chips uit Azië en de Verenigde Staten. Volgens directeur Twan Korthorst moet er dit najaar duidelijkheid komen, anders worden ook andere locaties overwogen. Als de bouw snel kan starten, verwacht New Origin de fabriek begin 2029 te openen. Bij verdere vertraging schuift die planning richting 2030. En de Twentse gemeenten zijn bezig met de tweede fase van de bestrijding van de eikenprocessierups. Nadat dit voorjaar veel bomen bespoten werden, worden nu eventueel ontstaande nesten alsnog weggehaald. De afgelopen jaren hadden de Twentse gemeenten al succes om de overlast terug te dringen. Naast het bespuiten van bomen met speciale aaltjes werd ook meer ingezet op natuurlijke vijanden. Zo moedigen veel gemeenten aan om vogelkastjes te plaatsen. Koolmezen eten de rupsen dolgraag. Ook het versterken van de biodiversiteit droeg hieraan bij. Zo zijn ook lieve heersbeestjes natuurlijke vijanden. Ze eten juist graag de eitjes en de allerjongste rupsen. En krijg je tot slot er het weer voor Twente? Vanmiddag is er wat meer bewolking en er kan mogelijk een spatje regen vallen. Het wordt vandaag maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en daalt de temperatuur in Twente naar omstreeks 12 graden.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf 7 naar 7 kilometer file en 20 minuten vertraging tot aan de grenzende controles. N325 Duitse grens Nijmegen bij Nijmegen 4 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

PDA, We Just Don't Care, staat tussen haakjes. Muziek van John Legend en daarvoor Nena met de lekkere Duitse versie van Nur geträumt. De zomervakantie is in aantocht, voor sommigen misschien al begonnen. Maar voor alleenstaanden en senioren kan dat een vervelende periode zijn vol eenzaamheid. Daarom doen gemeentes ook de oproep om daarbij stil te staan. Maak een praatje, stuur een kaartje vanaf het vakantieadres of ga gewoon even lekker facetimen. Of nodig je buurman die alleen zit gewoon even uit voor een barbecue'tje of vraag even of je een boodschapje kunt doen. Kleine moeite, groot plezier.

was laatst les aan het geven tijdens het rijlessen. En een leerling van mij, denk 18, nee, 17 jaar is die pas. Die vroeg aan, die hoorde deze blaad voorbij komen op de radio. Zei, is dat Ace of Base? Hè? Iemand op 17, van 17 die Ace of Base kent? Goed opgevoed in ieder geval. Ace of Base, inderdaad. Hey, dat was hem voor vandaag, 2 juli. In 1994 hadden we een opvallende nummer 1 hit. Als ik me hulp nodig heb, van Johan en de Groothandel. Ken je die nog? Dat was een plaat die werd uitgebracht de era van toentertijd bondscoach Dick Advocaat. Die stond voor de ploeg tijdens het WK in de Verenigde Staten ook in 1994. En die plaat die kwam voor 2 weken lang op nummer 1. En verder, 75 jaar geleden, op 2 juli 1951... ontdekten Nederlandse astronomen dat er radiosignalen uit gaswolken in de Melkweg kwam. In 1951, bijzonder.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
6: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loots. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
8: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
9: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. 7 Nederlanders die meevoeren met de Gaza-vloot gaan aangifte doen van seksueel geweld en mishandeling door Israëlische militairen. In mei werden de schepen tegengehouden door het Israëlische leger en moesten de opvarenden van boord. Ze zeggen als beesten te zijn behandeld. Na een paar dagen mochten ze Israël uit. Opnieuw is een gynaecoloog betrapt op het gebruik van zijn eigen sperma om vrouwen zwanger te maken. Dit keer iemand die in het voormalige ziekenhuis Leijenburg in Den Haag werkte. DNA-onderzoek heeft aan het licht gebracht dat zeker 2 kinderen van hem waren. Er gingen al jaren geruchten over zijn praktijken. Zeker 64 mensen die in Den Haag slachtoffer zijn geworden van de aanslag op de tarwekamp eisen een schadevergoeding. Door de explosie eind 2024 raakten ze gewond of verloren ze hun huis. De explosie was een wraakactie van de jaloerse ex van een vrouw met een bruidswinkel op de tarwekamp. Er vielen 6 doden. Het duurt opnieuw langer voordat er tussen Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Op zijn vroegst zondag, maar dat kan volgens ProRail ook maandag worden. Eerder deze week was er brand in een kabelgoot. Kabels om de seinen en wissels mee te bedienen zijn beschadigd en het repareren duurt langer dan gedacht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog en breekt de zon door. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot krachtig. Het is 20 tot 24 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 5 kilometer file tot aan de grens met een kwartier vertraging door de controles. Kwartiertje vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Oslo. 10 kilometer file tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag.
13: Mark Schepers.

Twente FM. Het is door de middag bijna luistert op deze donderdagmiddag. De week die gaat lekker snel voorbij. De zomervakantie staat voor de deur. Twente die is heel langzaam aan het afschakelen. En dat doen we met lekkere muziek in de middag natuurlijk. Zometeen Rihanna, Don't Stop the Music of Purple Disco Machine komt er nog aan. Maar is Summer, dit is Homewrecker.

Twente FM. Het is door de middag. Het laatste nieuws vind je op onze website twentefm.nl of 120.nl. Ja, vanochtend zonnig begonnen hier in Twente. Vanmiddag kan er dan hier en daar toch een beetje grijs zijn. En kan het van tijd tot tijd even regenen. Maar niet getreurd, het zomersweer komt volgende week echt wel weer terug. En voor de mensen die het niet zo leuk vinden, ja, ook de temperaturen van 30 graden staan weer op de kaart. Nou, zometeen het streeknieuws wordt je bijgepraat van al het laatste nieuws in de stad. Maar eerst muziek van Miley Cyrus. Dit is Flowers. We were good.

0: grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken, BRTT, omeun nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, gore nieuwheden.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Van alle Twentse gemeenten willen Borne en Oldenzaal voorlopig geen asielzoekers opvangen. Dat blijkt uit het nieuw coalitieakkoord van beide gemeenten. In Borne hebben de coalitiepartijen afgesproken geen opvanglocaties te realiseren. Mocht de gemeente daartoe worden verplicht, dan worden juridische stappen niet uitgesloten. Ook Oldenzaal ziet op dit moment geen geschikte locatie voor asielzoekers en wil daarom geen opvang bieden. Volgens hoogleraar Geerte Boogaert kunnen gemeenten dat uiteindelijk niet zelf bepalen. Als gemeenten zich niet aan de spreidingswet houden, kan het Rijk ingrijpen om alsnog een opvanglocatie aan te wijzen. Minister Van den Brink heeft gemeenten die nog geen opvang regelen inmiddels om uitleg gevraagd. Als die onvoldoende is, kan het kabinet verdere stappen zetten. In het uiterste geval kan een gemeente worden verplicht asielzoekers op te vangen. De bouw van de nieuwe fotonische chipfabriek New Origin in Enschede loopt flinke vertraging op. Door een tekort aan stroom en water gaat dit najaar nog geen schop in de grond, terwijl de benodigde investering voor honderden miljoenen euro's vrijwel rond is. De fabriek moet fotonische chips produceren die werken met licht in plaats van elektriciteit. Daarmee wil Europa minder afhankelijk worden van chips uit Azië en de Verenigde Staten. Volgens directeur Twan Korthorst moet er dit najaar duidelijkheid komen, anders worden ook andere locaties overwogen. Als de bouw snel kan starten, verwacht New Origin de fabriek begin 2029 te openen. Bij verdere vertraging schuift die planning richting 2030. En de Twentse gemeenten zijn bezig met de tweede fase van de bestrijding van de eikenprocessierups. Nadat dit voorjaar veel bomen bespoten werden, worden nu eventueel ontstaande nesten alsnog weggehaald. De afgelopen jaren hadden de Twentse gemeenten al succes om de overlast terug te dringen. Naast het bespuiten van bomen met speciale aaltjes werd ook meer ingezet op natuurlijke vijanden. Zo moedigen veel gemeenten aan om vogelkastjes te plaatsen. Koolmezen eten de rupsen dolgraag. Ook het versterken van de biodiversiteit droeg hieraan bij. Zo zijn ook lieve heersbeestjes natuurlijke vijanden. Ze eten juist graag de eitjes en de allerjongste rupsen. En krijg je tot slot er het weer voor Twente? Vanmiddag is er wat meer bewolking en er kan mogelijk een spatje regen vallen. Het wordt vandaag maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en daalt de temperatuur in Twente naar omstreeks 12 graden.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grenscontroles 4 kilometer file vanaf Zevenaar duurt er een kwartier langer over. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os langzaam rijden over 10 kilometer tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Ook daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

dan ben ik niet of nooit geweest. Ja, dat identiteitsfraude steeds meer een ding is, ook in Twente, dat blijkt maar weer. Want ja, als je straks een nieuwe identiteitskaart nodig hebt of een vergunning moet aanvragen, dan wordt er binnenkort aan de gemeente Balies in Enschede en Losser een gezichtsscan gevraagd. In het stadskantoor in Enschede en in het Losser Hoes in Losser worden dan camera's opgehangen die het gezicht van de aanvrager vergelijken met de foto die op het identiteitsdocument staat. Ja, tijdens de inwerkperiode in juli en augustus is de deelname vrijwillig, maar daarna wordt deze scan echt verplicht om zo identiteitsfraude makkelijker tegen te kunnen gaan. Dus niet raar staan te kijken dat je straks in één keer nog even een keer extra op de foto moet. Kost niks extra's. Maar ja, sommige mensen vinden het dan toch wel weer een beetje inbreuk op de privacy, noem het maar op. Nou ja, goed, ze hebben er goed over nagedacht en alles is volgens de regeltjes. Mocht je dat allemaal eens heel rustig terug willen lezen, dat kan.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
4: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Lutz in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Lutz in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
4: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Lutz. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Lutz in Norton en Salzbergen.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken. Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
9: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Dat jongeren in AZC's vaker verdacht worden van een misdrijf dan hun leeftijdsgenoten is iets om je zorgen over te maken. Dat zegt Vluchtelingenwerk over politiecijfers van het aantal verdachte asielzoekers. Volgens de organisatie kan het komen doordat ze steeds maar weer van opvangplek naar opvangplek moeten verhuizen. Er waren al geruchten dat een gynaecoloog van een Haags ziekenhuis hun eigen sperma gebruikt om vrouwen zwanger te maken, en die blijken waar te zijn. DNA-onderzoek heeft bewezen dat zeker twee kinderen van hem zijn. De gynaecoloog, die niet meer leeft, werkte in de jaren 70 en 80 in het voormalige Leienburg ziekenhuis. Er komen steeds meer spullen binnen bij kringloopwinkels, maar dat betekent niet automatisch dat ze beter draaien. Zaken hebben te maken met hogere lonen, stijgende energiekosten en minder subsidies. Het gevolg is dat de kringloopwinkels voor het tweede jaar op rij minder binnenkrijgen dan eruit gaat en dus verlies leiden. Douwe Bob zit in zak en as, want zijn dierbaarste gitaar is gestolen. Eentje van meer dan 80 jaar oud, waarmee hij al zijn liedjes opneemt en speelt. De gitaar is door iemand uit zijn auto gejat. Douwe Bob heeft een beloning klaar liggen van €2000 voor degene die ervoor zorgt dat zijn gitaar terugkomt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog en breekt de zon door. De wind waait uit het noordwesten.

0: Bands & Boon en Mystical Magical.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar Mark, vertel ons, wat voor dag is het vandaag?
0: Vandaag donderdag 2 juli. Vandaag is het Wereld-UFO-dag. Ja, al tientallen jaren zijn wij mensen gefascineerd door alles wat zich hoog in die lucht afspeelt. Van vreemde lichten tot mysterieuze objecten. Zo ook vaak wel in Twente, soms dan kom je dingen tegen. Hè, dan zit je op Facebook te kijken en dan wordt er weer gevraagd, wat vliegt hier in het rond, wat zien we daar, noem het maar op. Nou, de grote vraag is natuurlijk, denk jij dat we alleen zijn in het heelal, of zou er ergens tussen buitenaards wezen toch nog ergens leven zijn? Buitenaards, ergens. Ja, ik ben wel eens benieuwd. Ja, ik denk persoonlijk voor niet. Het is natuurlijk allemaal wel heel groot, maar ik denk niet, er zal vast ergens leven zijn, maar niet op zo'n manier als dat wij dat hier hebben. Het zou niet best zijn, nog een tweede aarde erbij, moet je nagaan. Ha, al die ellende nog een keer dubbel. Nou, laat het even weten via de app of de site. Ik ben wel benieuwd wat Twente denkt. Is er buitenaards leven? Ja of nee? Hey, zometeen is het tijd voor muziek van Peter Gabriel, Sledgehammer. Maar eerst Taylor Swift en I Knew It.

Jaren 80, Billy Joel en Tell Her About It bij Twente FM. Ja, ik vroeg aan jullie net, het is vandaag Wereld UFO-dag. Geloof jij dat er buitenaards leven is? Monique het Hengelo zegt, ik heb ooit een vreemd licht gezien tijdens het uitlaten van mijn hond. Achteraf bleek het gewoon een drone te zijn. Ja, daar heb ik de hele week over lopen speculeren, zegt ze nog in een appje. Maar het bleek gewoon een drone te zijn. Ja, nou, zo kun je zien hoe makkelijk je iets voor buitenaards leven voorziet, hè. Kevin en Enschede stuurde een berichtje. Hij zegt, ik geloof best dat er ergens leven is. Het hele al is veel groter om te denken dat wij de enige zijn. Ja, dat denk ik dus ook. Alleen, ik denk niet dat er zoiets is als een beschaving zoals wij. Nee, nee. Anders hadden we elkaar toch al lang gevonden. Ik bedoel, ja, toch. Ja, ik bedoel, we kunnen zo ver kijken en allerlei andere universums en weet ik veel wat. En dan kunnen we niet even zien dat er ergens een aardbolletje is waar allemaal lichtjes op schijnen. Ik bedoel, volgens mij kun je de aarde van mijlen ver kun je die aanzien komen. Met al die lichtjes erop die er niet thuis horen. Dat is niet allemaal... ja, nee, ik denk dat we elkaar dan al wel gevonden hadden, ja. Ja. Henk uit Oldenzaal die zegt, als er aliens bestaan, hoop ik dat ze eerst maar eens Twente komen kijken. Dan weten ze meteen wat gezelligheid is. Ja, daar ben ik het wel mee eens, Henk. Ja, gewoon een beetje Twente nuchterheid te benen. Ja, precies. Nou ja, goed. Zo heb ik nog veel meer mailtjes binnengekregen en appjes van mensen. Ja. De ene zegt van wel, de ander gelooft er niet in. En er zijn ook mensen met complete complottheorieën, zie ik. Daar ga ik allemaal niet aan beginnen vandaag. Nou ja, goed, waar ik wel aan ga beginnen is jou die middag doorhelpen. Want ja, het is tenslotte toch donderdagmiddag. Het weekend staat bijna voor de deur. En misschien nog sterker wel, misschien wel gewoon de zomervakantie voor jou. Voor mij in ieder geval wel. Ik ga zaterdag lekker de hot op. Dus mij ga je 3,5 week eventjes niet horen hier op de zender. Morgen uiteraard nog wel, hè. Maar daarna even 3,5 week lekker met de krent in de zon. Ja, nu al zin in. En zometeen word je bijgepraat met het streeknieuws. Maar eerst Anne-Marie en Shania Twain. Dit is Unhealthy.

0: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
4: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
5: Wil jij €500 netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
6: Wow.
5: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
4: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loots. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen.
7: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Van alle Twentse gemeenten willen Borne en Oldenzaal voorlopig geen asielzoekers opvangen. Dat blijkt uit het nieuw coalitieakkoord van beide gemeenten. In Borne hebben de coalitiepartijen afgesproken geen opvanglocaties te realiseren. Mocht de gemeente daartoe worden verplicht, dan worden juridische stappen niet uitgesloten. Ook Oldenzaal ziet op dit moment geen geschikte locatie voor asielzoekers en wil daarom geen opvang bieden. Volgens hoogleraar Geerte Boogaard kunnen gemeenten dat uiteindelijk niet zelf bepalen. Als gemeenten zich niet aan de spreidingswet houden, kan het Rijk ingrijpen om alsnog een opvanglocatie aan te wijzen. Minister Van den Brink heeft gemeenten die nog geen opvang regelen inmiddels om uitleg gevraagd. Als die onvoldoende is, kan het kabinet verdere stappen zetten. In het uiterste geval kan een gemeente worden verplicht asielzoekers op te vangen. De bouw van de nieuwe fotonische chipfabriek New Origin in Enschede loopt flinke vertraging op. Door een tekort aan stroom en water gaat dit najaar nog geen schop in de grond, terwijl de benodigde investering voor honderden miljoenen euro's vrijwel rond is. De fabriek moet fotonische chips produceren die werken met licht in plaats van elektriciteit. Daarmee wil Europa minder afhankelijk worden van chips uit Azië en de Verenigde Staten. Volgens directeur Twan Korthorst moet er dit najaar duidelijkheid komen, anders worden ook andere locaties overwogen. Als de bouw snel kan starten, verwacht New Origin de fabriek begin 2029 te openen. Bij verdere vertraging schuift die planning richting 2030. En de Twentse gemeenten zijn bezig met de tweede fase van de bestrijding van de eikenprocessierups. Nadat dit voorjaar veel bomen bespoten werden, worden nu eventueel ontstaande nesten alsnog weggehaald. De afgelopen jaren hadden de Twentse gemeenten al succes om de overlast terug te dringen. Naast het bespuiten van bomen met speciale aaltjes werd ook meer ingezet op natuurlijke vijanden. Zo moedigen veel gemeenten aan om vogelkastjes te plaatsen. Koolmezen eten de rupsen dolgraag. Ook het versterken van de biodiversiteit droeg hieraan bij. Zo zijn ook lieve heersbeestjes natuurlijke vijanden. Ze eten juist graag de eitjes en de allerjongste rupsen. En krijg je tot slot er het weer voor Twente? Vanmiddag is er wat meer bewolking en er kan mogelijk een spatje regen vallen. Het wordt vandaag maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en daalt de temperatuur in Twente naar omstreeks 12 graden.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging bijna 20 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. Ook op de A50 richting het zuiden tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier. En op de N337 Zwolle-Deventer bij Deventer een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Chapel Rowan en The Giver bij Twente FM. Het is door de middag. Ik help je die middag door, ook deze donderdagmiddag. Het is 2:15, zometeen Another and 54 Ultra met Talk To You. En Face komt er ook nog aan. Maar dit is Duffy, dit is Mercy.

better. Know You Better Face bij Twente FM. Ja, het zal je maar overkomen. Je moet examen doen met je auto en in één keer wordt het examen afgebroken. Omdat er een of andere rare man je examen verstoort. En dan heb ik het over Kamps. Ja, het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheidsbewijzen wil dat ex-rijschoolhouder Hendrik Kamps kan worden vastgezet als hij opnieuw medewerkerslasten valt of praktijkexamens verstoort. Volgens het CBR saboteert Kamps al jarenlang rijexamens. Eerst bij het examencentrum van het CBR in Enschede en later na de verhuizing van het centrum in Hengelo en omgeving. Daarom vraagt de organisatie de rechter in een kort geding om lijfsdwang. Ja, het zal je maar overkomen. Het CBR is al meermaals naar de rechter gestapt vanwege het gedrag van Kamps. Advocaten van het CBR die zeggen dat medewerkers zich onveilig voelen door zijn gedrag. En in de afgelopen jaren moesten er bijna 17 praktijkexamens worden afgebroken. Ja, Kamps die verscheen niet op de zitting en had ook geen advocaat gestuurd. Daardoor kon alleen het CBR zijn verhaal doen. Ja, de rechter heeft vernomen dat Kamps in het buitenland verblijft. Maar ja, dat wil niet zeggen dat hij niet terugkomt. Heel vervelend als jij een rijexamen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
6: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl. Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
10: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
11: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM, nieuws.
12: Jarenlang werden er meer en meer campers verkocht, maar dat is voorbij. In de eerste helft van het jaar waren het er 8% minder dan vorig jaar. Het zijn vaak mensen met minder geld die afhaken. Voor een camper betaal je nu namelijk meer belasting. In Huizen bij Hilversum woedt een grote brand in een huis. Zeker 2 mensen zijn gewond geraakt en 15 woningen zijn ontruimd. Met een drone wordt bekeken of er nog meer slachtoffers zijn. Regionale omroep NH meldt dat er voor de brand een explosie was. Brokstukken van de gevel liggen op straat. In Engeland heeft de regering excuses aangeboden aan vrouwen die in de vorige eeuw werden gedwongen om hun baby af te staan voor adoptie. Dat gebeurde als je ongetrouwd zwanger was. Premier Starmer zei dat het een schandvlek is in de geschiedenis. In Nederland worden deze excuses vanmiddag ook verwacht. En berichten op Facebook die woede en haat oproepen zijn vaak expres gemaakt om geld te verdienen met advertenties, zeggen onderzoekers. Gebruikers worden opgeroepen om verder te klikken naar de reacties en krijgen dan reclame te zien. Hoe hatelijker het nepbericht, hoe meer geld er wordt verdiend. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en af en toe regen, maar vanuit het noordwesten droog en wat zon bij 20 tot 24 graden. Morgen zonnige periode, droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dat was het ANP-nieuws.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Please, ja, please, please, please. Kon het al maar vrijdagmiddag zijn, dan kan de vakantie beginnen. Ja, precies. Hey, het is tijd voor de House Slow Can You Go. Zometeen om 10:30. Welke plaat kan ik voor je draaien? Laat het weten via de app of de site. En doe er even leuk vragen.

bij Twente FM. Het is de tijd voor eventjes tijd voor jezelf. Eventjes tot rust komen. Alles uitzetten. Even alles aan de kant zetten. En Tirsa uit Nijverdal, die kwam met een hele leuke plaat. En echt wel zo'n klassieker uit je speaker, kun je wel zeggen. Uit de jaren 80, Sting en Fragile. The House Locker You Go van vandaag.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
3: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
4: Wil jij €500 netto verdienen?
5: Wat?
4: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
5: Wow.
4: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
6: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
7: Hou je huis cool. Knippers zonwering heeft een doel.
6: De schaduwmakers uit het oosten.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Hengelo organiseert zaterdag 25 en zondag 26 juli... het NK Atletiek in het FBK-stadion. Het is de derde opeenvolgende editie. De Nederlandse atletiektop, inclusief Femke Broedersbol, verschijnt aan de start. Het NK duurt 2 dagen en is het grootste outdoor atletiekevenement van Nederland. De organisatiecommissie zoekt nog vrijwilligers. Onderzoek van het RIVM toont aan dat in moedermelk van Nederlandse vrouwen kleine hoeveelheden PFAS voorkomen. In de meeste monsters blijft de hoeveelheid onder de risicogrens, al wordt deze in een deel wel overschreden. Ondanks de aanwezigheid van PFAS adviseren het RIVM en het voedingscentrum om borstvoeding te blijven geven, omdat de voordelen daarvan nog altijd zwaarder wegen. En FC Twente heeft 18-jarige verdediger Björn Titulaar vastgelegd voor 2 seizoenen met een optie voor 1 jaar. De Zoetermeerder speelt sinds 2023 in de FC Twente Heracles Academie en ondertekende zijn eerste profcontract. Titulaar traint regelmatig mee met de eerste selectie en speelde in oefenwedstrijden. Technisch directeur Erik ten Hag is positief over zijn ontwikkeling. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Het wordt een tijd lang grijs, er valt wat lichte regen. Er worden geen grote neerslaghoeveelheden verwacht. Later op de middag wordt het droger en zijn ook opklaringen. De zon breekt ook af en toe door en het wordt zo'n 23 tot 24 graden.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 Eindhoven-Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef is de vertraging 10 minuten. En ook op de A50 richting Oss tussen Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

Kygo en Dean Lewis, The Last Without You bij Twente FM. Het is donderdagmiddag en het laatste nieuws vind je natuurlijk op onze website. Zo ook nieuws over de Pipowagen in Rossum. Ja, het begon als een spontaan idee van inwoners, groeide in Rossum uit tot een bijzondere ontmoetingsplek voor kinderen. Midden in de wijk bij het Korink, naast de speeltuin, staat nu een kleurrijke Pipowagen waar kinderen kunnen lezen, ontdekken en elkaar ontmoeten. De gemeente Dinkeland ondersteunde het initiatief. Wethouder Rob Oldekalter. Dit project laat zien hoeveel er mogelijk is wanneer inwoners initiatief nemen en samenwerken aan hun dorp. Dus ja, mocht je in één keer een Pipowagen zien staan in Rossum, dan weet je nu waarom. Meer hierover vind je op onze website twentefm.nl. Er staat nog een heel leuk verhaal op wat je eventueel lekker terug kunt lezen. Zometeen Ilse de Lange, The Lonely One. Maar eerst The Backstreet Boys en I Want It That Away.

Fender en Olivia Dean. En zo heb je de middag weer overleefd. Het is je gelukt. Het is bijna 4 uur. Zometeen de man die je naar huis brengt. Met natuurlijk het laatste nieuws uit Twente. En de lekkerste muziek voor onderweg. Twente komt thuis met Jordy Goorman van 4 tot 7. Morgen dan is het alweer vrijdag. De laatste dag voor de zomervakantie in Twente. Met natuurlijk om 3:30 ook gewoon weer de opwarming voor Guilty Pleasure Friday XXL. Jij bepaalt welke Guilty Pleasures wij draaien in het laatste 3:30 van deze show. Wat mij betreft maakt er een mooie donderdagavond van. En wij spreken elkaar morgen weer.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doen zat dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mooi hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
6: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
7: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render, in Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
8: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
10: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
11: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
0: Twente FM Nieuws.
13: Het kabinet heeft excuses gemaakt aan vrouwen die in de vorige eeuw onder dwang hun baby moesten afstaan voor adoptie. Meestal omdat ze ongetrouwd waren. Staatssecretaris Van Brugge zei ook sorry tegen de vaders en kinderen. Er is veel leed veroorzaakt en dat had nooit mogen gebeuren, zei ze. In de Tweede Kamer volgen tientallen Groningers het debat over de nieuwe kerncentrales. Tot hun verbijstering kwam de Eemshaven aan de Waddenzee als de beste plek naar voren. Terwijl eerder was beloofd dat Groningen buiten schot zou blijven. De tegenstanders zijn met 2 bussen naar Den Haag gekomen. Door de extreme hitte vorige week zijn er meer mensen overleden dan normaal. Volgens het RIVM 500 meer, vooral 80-plussers. Hun lichaam kan de warmte slechter kwijt. Het sterftecijfer was vooral in het oosten en zuiden hoger en daar was het ook het heetst. En omdat het een feestje kan worden in Rotterdam rond de WK-wedstrijd Canada-Marokko, gaat de Coolsingel zaterdagavond dicht. De gemeente zegt dat een voetbalfeest in het centrum goed en prettig moet verlopen en dat er geen plek is voor verkeersaso's. Bewoners mogen er wel door. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en af en toe regen, maar vanuit het noordwesten droog en wat zon bij 20 tot 24 graden. Morgen zonnige periode, droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dat was het ANP Nieuws.
14: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef doe je er op dit moment 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

0: toch even een wolkje vanmiddag met misschien zelfs een klein spatje regen. Maar hij komt terug. Ik heb zelfs het idee dat hij een beetje door begint te breken weer. De zon, zojuist hoorde je de Bosa, lekkere zomerhit met Mac Daddock.
1: Twente komt thuis.

Actueel. Straks meer over het weer voor de komende dagen met gisteravond een stevig debat voor Jamie van Essen. De voormalig wethouder en inwoner van de gemeente Losser is inmiddels minister van Landbouw. En hij heeft een zwaar dossier, namelijk het stikstofdossier. En daarover werd gisteren gedebatteerd. Maar volgens hem zijn harde maatregelen nodig om Nederland van het slot te halen. Nou, daarover straks meer. Want hoe verging het hem eigenlijk? Ik vind het knap wat hij doet, moet ik zeggen. Verder blijkt uit een rondgang dat 2 van de 14 Twentse gemeenten met hun nieuwe coalitieakkoord voorlopig geen asielzoekers willen opvangen. Dat mag volgens de wet niet, want de spreidingswet verplicht gemeenten om dat ook daadwerkelijk te doen. In het meest ongunstige geval kunnen gemeenten alsnog verplicht worden om dat te doen en worden de locaties aangewezen. Welke gemeenten zijn dat en wat zijn hun motieven? Daarover straks meer in de middagshow. En vandaag de opening van zwembad Het Diekman in Enschede. Daarmee komt na jaren vergunningsverlening, bouwen en overleggen eindelijk een nieuw zwembad voor Enschede en kan het aquadroom gesloten worden. Morgen gaat het zwembad officieel open en gaat dus ook het aquadroom officieel dicht. Dat is toch afscheid van een tijdperk. Nou, dat en meer. We gaan het erover hebben. Muziek voor je ook van Mars, Michael Jackson en Eternal na deze van Gotcha en Kim.

4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere trek. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: was een van de eerste gesampelde platen in de jaren 80. Er zitten geloof ik meer dan tientallen verschillende hits in deze plaat van Mars. Pump Up The Volume. In de jaren 80 was het in ieder geval een dikke radiohit. En ik vond dat toen een leuk plaatje, weet ik nog.
1: Tot 7 uur. Twente komt thuis.
0: En ik was er nog een kleine man, dus ja, god, dan vind je alles leuk. Misschien kan dat wel, maar goed, in die tijd, hè, zullen we maar zeggen. Daarvoor Gotcha en Kimbra, Somebody That I Used To Know. Je luistert naar Twente FM, het radiostation voor Twente. Vandaag 2 juli met... Ja, toch een interessante padstelling in Twente. Want we hebben allemaal te maken met de spreidingswet. De wet die verplicht gemeenten om asielzoekers op te vangen. Iedere gemeente moet eraan meewerken. Maar er zijn op basis van de nieuwste coalitieakkoorden... die gesloten zijn in de verschillende gemeenten... naar de gemeenteraadsverkiezingen in Twente. 2 gemeenten die zeggen, nou, we gaan het voorlopig niet doen. Dat zijn Oldenzaal en Borne. Blijkt uit de coalitieakkoorden van beide gemeenten. In Borne hebben de coalitiepartijen afgesproken geen opvanglocatie te realiseren. Mocht de gemeente daartoe worden verplicht, dan worden juridische stappen niet uitgesloten. Dat is ook interessant, hè, dat er met publiek geld een rechtszaak dan wordt gestart. Want ja, het zijn gewoon belastingcenten, de staat tegen de gemeente. Oldenzaal die zegt ook op dit moment geen geschikte locatie te kunnen vinden voor asielzoekers. En daarom willen ze die ook niet bieden. Een bepaalde hoogleraar zegt daarover, ja, uiteindelijk gemeenten kunnen dat helemaal niet zelf bepalen. De spreidingswet zegt dat dat moet gebeuren. Lukt het de gemeente zelfstandig niet, dan kan het Rijk ingrijpen en alsnog een opvanglocatie aanwijzen. Nou ja, we weten vanuit de historie in Albergen ook wat dat allemaal kan betekenen. Dus dat wil je dan eigenlijk ook weer niet. Minister Van der Brink, die is verantwoordelijk, die heeft gemeente gevraagd om per brief uitleg te geven over waarom ze nog geen locatie hebben aangewezen. Dus ook Oldenzaal en Borne zullen in de pen moeten klimmen om dat te onderbouwen. En in het uiterste geval kunnen die gemeenten dus alsnog verplicht worden om een opvanglocatie te realiseren. Nou, we gaan het zien. Misschien wordt het wel een warmer zomer op dit dossier. Ja, het is toch altijd een verhitte discussie, zullen we maar zeggen. We houden je op de hoogte. Dat ga ik je in ieder geval toezeggen. Wat eruit

Eternal en BB Wyatt. I Wanna Be The Only One. Uit de jaren 90 was dit, hè. Daarvoor nog Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Je luistert naar Twente FM. Dit is de middagshow. Tot 7 uur luister je naar Twente. Komt thuis met straks onder andere nog Blondie. Maria, die werd aangevraagd. En dit is de nieuwe van Cameron Whitcomb.

0: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
0: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
4: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Hengelo organiseert zaterdag 25 en zondag 26 juli het NK Atletiek in het FBK-stadion. Het is de derde opeenvolgende editie. De Nederlandse atletiektop, inclusief Femke Broedersbol, verschijnt aan de start. Het NK duurt 2 dagen en is het grootste outdoor atletiekevenement van Nederland. De organisatiecommissie zoekt nog vrijwilligers. Onderzoek van het RIVM toont aan dat in moedermelk van Nederlandse vrouwen kleine hoeveelheden PFAS voorkomen. In de meeste monsters blijft de hoeveelheid onder de risicogrens, al wordt deze in een deel wel overschreden. Ondanks de aanwezigheid van PFAS adviseren het RIVM en het voedingscentrum om borstvoeding te blijven geven, omdat de voordelen daarvan nog altijd zwaarder wegen. En FC Twente heeft 18-jarige verdediger Björn Titulaar vastgelegd voor 2 seizoenen met een optie voor 1 jaar. De Zoetermeerder speelt sinds 2023 in de FC Twente Heracles Academie en ondertekende zijn eerste profcontract. Titulaar traint regelmatig mee met de eerste selectie en speelde in oefenwedstrijden. Technisch directeur Erik ten Hag is positief over zijn ontwikkeling. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Het wordt een tijd lang grijs, er valt wat lichte regen. Er worden geen grote neerslaghoeveelheden verwacht. Later op de middag wordt het droger en zijn ook opklaringen. De zon breekt ook af en toe door en het wordt zo'n 23 tot 24 graden.
8: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het vooral langzaam op de A50. Vanuit Eindhoven naar Arnhem, tussen Osse-Oost en Knooppunt Bankhoef, heb je een kwartier vertraging. En van Arnhem naar Eindhoven doe je er ook een kwartier langer over. Tussen Knooppunt Valburg en Ravenstein. A73 richting Nijmegen, tussen Wiegen en Knooppunt Ewijk, 10 minuten extra. En de N35 van Zwolle naar Almelo ben je ook 10 minuten extra kwijt bij de West. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Weet ook niet van ophouden, hè, Blondie. Gisteren vierde ze haar 81ste verjaardag. Debbie Harry heb ik het dan over. De zangeres van Blondie met Maria, zojuist op Twente FM. En daarvoor nog het strijknieuws. Je leest het na op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl.

Stuur een mailtje naar jordi@twentefm.nl voor deze fijne klassieker uit de jaren 80 van de gelijknamige bioscoop in destijds. Hè? Ghostbusters van Ray Parker Jr. En ook nog hier Fleming en Alles op Gevoel. Dat vind ik altijd knap als mensen dat kunnen. Ik ben iets rationeler, zeg ik altijd. Dus ik vind het goed als mensen dat kunnen. Vandaag, in ieder geval op gevoel. In ieder geval af en toe een spatje regen gehad vanmiddag. Maar de zon die komt er dan weer even bij, hoor. Dus het gaat goed komen. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. En liggen de temperaturen zo rond de 12 graden. Morgen, je vrijdag, die ziet er lekker uit, hoor. Er is veel zon. En de temperaturen die lopen morgen op naar zo'n 23 graden. Het weekend ook prettig. Met ruimte voor de zon, lichte wolkenvelden. En de temperaturen tussen de 22 en 25 graden. Mogelijk dat er zondag weer een spatje regen tussen zit. Maar het zal niet veel zijn, hoor. Daar is ook het weerbeeld voor. Volgende week, dan is er af en toe misschien een buitje. Maar er is ook ruimte voor de zon. En het blijft Hollandse zomer weer 21 tot 25 graden.

Teddy Swims, de Mr. Know-it-all bij de middagshow. Daarvoor nog Mark Hamburg, Good to be, lekker liedje voor het einde van de werkdag. Maar misschien nog wel een veel betere suggestie van jou voor de 5 uur uit je dakplaat die we zometeen gaan draaien. Het muzikale afsluitmoment van de ene laatste werkdag van de week. Het kan jouw suggestie zijn.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
6: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
7: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
8: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad. Nu in Museum Oldenzaal.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Het wordt verboden om uitzendkrachten in te zetten in de vleesindustrie, melden ingewijden. Het verbod gaat over 2 jaar in. Het kabinet wil zo misstanden aanpakken. In slachthuizen werken veel arbeidsmigranten die worden uitgebuit. De werkgevers beloven al jaren verbetering, maar dat gebeurt niet. Zo'n 15.000 vrouwen die in de vorige eeuw hun pasgeboren baby moesten afstaan, hebben excuses gekregen van het kabinet. Staatssecretaris Van Brugge zei dat het nooit had mogen gebeuren. De stichting die de kinderen vertegenwoordigt is blij, maar wil dat alle dossiers openbaar worden, want dat is nog niet gebeurd. D66 en het CDA willen de nieuwe kerncentrales niet in Groningen neerzetten. Dat zeiden ze in een debat. Tegenstanders uit Groningen waren met 2 bussen naar Den Haag gekomen en zaten op de tribune. Het kabinet wees Groningen aan als een van de plekken voor de kerncentrales, maar dat staat haaks op eerdere beloftes. Aan de Middellandse Zee bij het Franse Perpignan zijn zeker 3 campings geëvacueerd. Er woedt een grote natuurbrand en 1000 mensen moesten weg. Getuigen hebben explosies gehoord en blushelikopters bestrijden het vuur. Er staat een harde wind en de angst is dat die het vuur aanwakkert. Dan het weer van Weer Online. De regen trekt naar het zuidoosten weg en vanuit het westen breekt de zon door. Het is een graad of 22. Morgen veel zon, droog en maximaal 24 graden. Dat was het ANP-nieuws.
11: Dennis Mooij van de ANWB. Het is druk onderweg op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Heb je in het oosten van het land 10 minuten vertraging tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Knoopert Bankhoef doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A73 naar Nijmegen tussen Nijmegen-Dukenburg en Knoopert Ewijk. De N322 vanuit Beneden-Leeuwen naar Nijmegen voor Ewijk 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

0: ik zeg het vaker, hè. Er is maar één persoon die er met deze zoetigheid wegkomt. En dat is Bruno Mars, want hij heeft het wel prachtig gedaan. No Risk It All van zijn nieuwe album The Romantics. Zojuist hoorde je Bruno Mars.
1: Dat was het. Twente, kom thuis.
0: En daarvoor nog Frank Stallone, Far From Over. Inderdaad, de broer van. Die was muzikaal heel kort actief. Deed niet heel veel, maar dit was een bescheiden hitje van hem. Hartelijk welkom. Het was de 5 uur uit je dakplaat trouwens. Leuke suggestie, die kwam binnen via de mail. Rob, die vroeg hem aan via jordi@twentefm.nl.
1: Twente, actueel.
0: Je donderdag, de een na laatste werkdag van de week, met vanmiddag iets meer bewolking. Misschien een klein spatje regen gehad, maar het wordt de komende uren weer droog. En vanavond en vannacht zijn er opklaringen, minimumtemperaturen rond de 12 graden. Vandaag cijfers over de woningmarkt. Die lijkt wat af te koelen door de gestegen hypotheekrente. En naar verwachting komt de gemiddelde woningprijsstijging op zo'n 4%. Dat is niet heel slecht natuurlijk, want ik bedoel, de laatste tijd zijn de prijzen extreem gestegen. In Twente veel discussie over de ambities om te groeien. De komende jaren moet Twente groeien met 100.000 inwoners en zo'n 50.000 nieuwe banen is het de ambitie. En daar moeten de Twentse gemeenten met elkaar een standpunt over gaan innemen. Dat soort

0: In ieder geval in Hengelo voor de nodige discussie. Daarover is in ieder geval gisteravond gesproken. En ook veel discussie over het stikstofbeleid. Landbouwminister Jamie van Essen, voormalig inwoner van Losser en voormalig wethouder daar, die moet de kar trekken. Ik vind het een dapper dossier. En hij moest gisteren zijn beleid verdedigen in de Tweede Kamer. Dat ging niet zonder slag of stoot, maar ik vond dat hij het goed deed. Ik moet eerlijk zeggen, het is pittig, maar je kan het niet iedereen aan het zin maken. Dat bleek gisteren wel. Straks daar meer over. Dit is muziek van Mika nu.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: lekkere klassiekers bij de middagshow. Zojuist verzoek van Rianne die een mailtje stuurde. The Verve and Bittersweet Symphony voor je donderdagmiddag lekker onderweg naar huis. Of misschien weer nog even de ding aan het afronden. En Mika draaide we ook nog met Grace Kelly.
1: Twente komt thuis met Jordi Goorman.
0: Donderdagmiddag, dus inderdaad vandaag 2 juni. Het is in ieder geval over de helft van 2026. Wat vliegt de tijd? Ik schrik er af en toe wel eens even van. Zoals je weet wil Twente de komende jaren fors groeien. Er zijn ambities om de komende tijd in totaal 100.000 extra inwoners te huisvesten in Twente. Dat moet uiteindelijk in 2050 gerealiseerd zijn. Ook moeten er 50.000 nieuwe banen komen en 60.000 tot 80.000 nieuwe woningen. Ja, de eerste vraag die bij mij opkomt is: oké, hoe dan? Want ja, ik bedoel, het lijkt allemaal op slot te zitten. En de verschillende Twentse gemeenten die moeten de komende tijd zelf discussie en debat voeren over hoe ze dat willen gaan ondersteunen en of ze dat willen gaan ondersteunen. Eerder deze week was het de beurt aan Hengelo. Daar werd gedebatteerd over die groei. Volgens wethouder Mitchell Boers van Hengelo is de groei nodig om de regio leefbaar te houden. Door vergrijzing en vertrek van jongeren dreigen voorzieningen onder druk te komen staan. Dus hij vindt het in ieder geval een belangrijke. Maar niet alle partijen die zijn overtuigd. Het Hengeloze gemeenteraad klinken ook zorgen over de betaalbaarheid van woningen. De druk op het stroomnet, drinkwater en de infrastructuur. En daar is ook eens een kritiek op de snelheid waarmee de plannen worden behandeld. Nou, de komende tijd moeten dus ook andere gemeenten over deze Twentse ambitie een standpunt bepalen, zodat ze daarover gezamenlijk met het Rijk in gesprek kunnen. Want ja, het Rijk wil Twente aanwijzen als een groeiregio. Maar ja, dan moet het allemaal wel mogelijk zijn natuurlijk. We hebben uitdagingen met ons energienet. Water gaat hier een probleem worden. Nou ja, en inderdaad, de bereikbaarheid, de infrastructuur. Hoe zorgen we dat de juiste wegverbindingen er zijn, spoorverbindingen en wat er allemaal niet meer moet gaan komen. Dus dat zal in ieder geval nog een pittig dossier worden voor de komende tijd. En de verwachting is ook dat in andere gemeenten dezelfde soort discussies zullen gaan plaatsvinden. Je leest er meer over op 120.nl.

Twente FM met Gabri Ponte, Shana Paul en Born to Love You. Maar daarvoor ook nog 5 Seconds of Summer en Easier bij de middagshow. Tot 7 uur vanavond. Dus de Twente komt thuis met zometeen een update. De laatste nieuws uit Twente ga je op een presenteerblaadje krijgen. Naar de nieuwe single van Katy Perry, Watch It Burn. Oh, yeah.

0: grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
1: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
1: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen.
2: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Hengelo organiseert zaterdag 25 en zondag 26 juli... het NK Atletiek in het FBK-stadion. Het is de derde op één volgende editie. De Nederlandse atletiektop, inclusief Femke Broedersbol, verschijnt aan de start. Het NK duurt 2 dagen en is het grootste outdoor atletiekevenement van Nederland. De organisatiecommissie zoekt nog vrijwilligers. Onderzoek van het RIVM toont aan dat in moedermelk van Nederlandse vrouwen kleine hoeveelheden PFAS voorkomen. In de meeste monsters blijft de hoeveelheid onder de risicogrens, al wordt deze in een deel wel overschreden. Ondanks de aanwezigheid van PFAS adviseert het RIVM en het voedingscentrum om borstvoeding te blijven geven, omdat de voordelen daarvan nog altijd zwaarder wegen. En FC Twente heeft 18-jarige verdediger Björn Titulaar vastgelegd voor 2 seizoenen met een optie voor 1 jaar. De Zoetermeerder speelt sinds 2023 in de FC Twente Heracles Academie en ondertekende zijn eerste profcontract. Titulaar traint regelmatig mee met de eerste selectie en speelde in oefenwedstrijden. Technisch directeur Erik ten Hag is positief over zijn ontwikkeling. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Het wordt een tijd lang grijs, er valt wat lichte regen. Er worden geen grote neerslaghoeveelheden verwacht. Later op de middag wordt het droger en zijn ook opklaringen. De zon breekt ook af en toe door en het wordt zo'n 23 tot 24 graden.
6: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je een 30 minuten vertraging op de A35 van Enschede naar Zwolle, tussen Almelo-Zuid en Nijverdal-Oost. De A50 van Eindhoven naar Arnhem, tussen Os-Oost en Knoppen Bankhoef, doe er een kwartier langer over. En op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein 10 minuten extra. Je bent ook veel tijd kwijt op de N35 van Zwolle naar Almelo, tussen de Salm-Twente-tunnel en Wierde-West is de vertraging ruim een 30 minuten. En tot

Whispers en The Beat Goes On. En ook nog hier het streeknieuws, meer nieuws en achtergronden terug te vinden op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. En ook online terug te vinden op twentefm.nl/luister. Meer Twente FM. Je vindt daar onder andere een nieuwe aflevering van Enschede, Weekend Enschede. Het kunst- en cultuurmagazine met kunst en cultuur uit Enschede en Twente. En in deze aflevering aandacht voor de reisopera, de FIFA-weken en de Fashion Week Enschede. Wil je daar meer over weten? Check dan twentefm.nl/luister. Dan klik je op Weekend Enschede. De nieuwe aflevering is daar vanaf nu terug.

0: Level 42. Die hadden ontzettend veel hits in die tijd. Dit was er ook zo eentje. Hard Water. En daarvoor nog iets anders uit de jaren 80 van de Talking Heads. Slippery People.
1: Tot 7 uur.
0: Twente komt thuis. Welkom bij de middagshow met vandaag berichten over de woningmarkt. Volgens experts van de ABN AMRO koelt de woningmarkt af door gestegen hypotheekrentes. ABN AMRO verwacht hierdoor dat de huizenprijzen dit jaar met 3% stijgen. Dat is fors minder dan voorgaande jaren, waar we tussen de 7 en de 10% uitkwamen. En volgend jaar zal het niet meer zijn dan 4% op basis van een eerste roei. De groei van de inkomens en de beperkte woning en het beperkte woningaanbod stutten de prijzen wel. Maar de weinige ruimte en de stijgende hypotheekrente zorgt ervoor dat de prijzen wat worden gedrukt, blijkt op basis van deze prognose. Nou, we gaan het zien. In ieder geval moet er ook fors meer gebouwd worden. Ja, en daarover wordt natuurlijk ook in de Tweede Kamer gedebatteerd over de stikstofmaatregelen. Want ja, die zijn weer nodig om de woningmarkt van het slot te halen. En daar is Jamie van Essen uit Losser natuurlijk ontzettend druk mee. Gisteren was het een verhit debat. Hij bleef goed overeind staan, moet ik zeggen. Ondanks alle kritiek van de oppositiepartijen. Maar ja, doe het in dit dossier maar eens goed. Dat is natuurlijk een ontzettend lastig verhaal. Er is ook goed nieuws vandaag, want vandaag is de officiële opening geweest van het Diekman, het nieuwe zwembad in Enschede. Vandaag kun je er overigens nog niet zwemmen. Morgen dan gaat hij officieel open voor het publiek. Kun je dus ook zelf een kijkje gaan nemen bij het nieuwe zwembad, het Diekman in Enschede. En dan komt er dus een einde aan een tijdperk, zou ik bijna willen zeggen. Want wie is er niet ooit geweest? Het Aquadroom, het zwemparadijs in Enschede, dat is vanaf morgen dus officieel gesloten met de opening van het nieuwe zwembad, het Diekman. Kun je daar een verfrissende duik komen nemen. Welkom bij de middagshow. Dit is Twente FM met onderweg Robin with Every Heartbeat. En ook onderweg George Michael met Fast Love Part 1. Ga je straks allemaal horen. Eerst even een moment van rust op de radio met Harry Styles en American Girls.

Vanmiddag waren er wat meer wolken, maar de zon is er wel lekker bijgekomen. Dus je kan nog even een terrasje pakken als je wil op deze donderdagavond. Met Robin en With Every Heartbeat. Het is donderdagmiddag, maar we gaan onderweg naar je donderdagavond met de middagshow tot 7 uur. Straks gaan we het hebben over jongeren die steeds vaker een elektrische fiets hebben. Het RIVM uit zijn zorgen over deze ontwikkelingen. Want hoe ga je dat nu eigenlijk tegen? Daarover straks meer. En ook ander nieuws uit Twente ga je straks horen bij de middagshow tot 7 uur. Twente komt thuis.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
9: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
10: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Het OM laat het er niet bij zitten dat twee mannen zijn vrijgesproken van het verkrachten van een meisje van 17, vorig jaar in Nieuwegein. De rechter vond verkrachting niet bewezen, maar het OM zegt ze was in een kwetsbare positie en kon geen kant op. Het gebeurde in een auto. Een van de verdachten was politieman. Over 2 jaar mogen slachterijen en andere vleesbedrijven geen uitzendkrachten meer inzetten. Die worden te vaak uitgebuit, vindt het kabinet. Ze doen zwaar en gevaarlijk werk voor weinig geld en als ze worden ontslagen worden ze vaak ook dakloos. Het kabinet eiste verbetering, maar die kwam er niet. Natuurbranden in het zuiden van Frankrijk. Bij Perpignan zijn campings ontruimd en blushelikopters proberen het vuur te bedwingen. Volgens Franse media zijn 2000 mensen geëvacueerd en is ten noorden van Perpignan een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Daar zijn wegen dicht en aan een paar huizen afgebrand. Tegenstanders van kernenergie in Groningen zijn blij dat D66 en het CDA de nieuwe kerncentrales niet in de Eemshaven willen bouwen. Het kabinet vindt dat wel de beste plek, maar de bewoners zien het niet zitten. Tientallen Groningers waren met 2 bussen naar Den Haag gekomen om het debat te volgen en gaan nu met een goed gevoel weer naar huis. Dan het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon en het blijft droog. En ook vannacht is het helder. Dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen flinke periode met zon en droog. En het wordt 19 tot 24 graden. Dat was het ANP-nieuws.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A28 richting Utrecht. Tussen Ommen en knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef een kwartier extra. En de andere kant op tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. De A73 richting Nijmegen tussen Wiegen en knooppunt Ewijk is het op onthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

0: lekker deze hoor. Jealous Blue en Malif en The Edge of Desire.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen met Kensington, Done With It. Die was speciaal voor je baas. Het is klaar voor vandaag. De ene laatste werkdag van de week is een feit. Het is donderdagavond. Het zit erop. We gaan op onderweg naar je donderdagavond. En morgen dan is het alweer vrijdag. En dan gaan we lekker richting dat weekend. Wat een heerlijk vooruitzicht, jongens.
1: Twente actueel.
0: Met ook lekker Hollands zomerweer. De echte hitte van vorige week. Die laten we ver achter ons met vandaag zelfs een klein spatje regen. Het was, vond lekker. Ik hou er wel van. Nou, de komende dagen, het weekend ziet er ook goed uit. Straks hoor je daar meer over. Met gisteren een Houdini-act, zou ik bijna willen zeggen, voor België. Ik weet niet of je nog een beetje het WK voetbal volgt na de eerdere uitschakeling van Oranje tegen Marokko eerder deze week. Gisteren een bizarre wedstrijd van Senegal tegen België, onze zuiderburen. Ook in de zesde die finale. Ik kwam echt binnen, ik had de wedstrijd niet helemaal gekeken. Ik kwam binnen en toen zag ik net op dat moment België nog even de 2-1 maken. Ze stonden met 2-0 achter. Ik denk, nou oké, nog 2 minuten. Dus ik zei nog tegen mijn vrouw, ik zei, nou ik ga naar bed. Het is mooi geweest. Ik zie je zo meteen wel. Ik kijk het nog even af. Ik zeg, nou, dan zie ik je zo. Maar toen scoorde België nog een keer. Werd het 2-2. Dus er kwam verlenging. En in de verlenging kreeg België nog een penalty. Dus België is door en Senegal ligt eruit. Bizar hoe dat gelopen is. Goed. Anyhow, ik ben lekker alleen in slaap gevallen. Dus ik las dit pas vanmorgen. Zo ging het. Welkom bij de middagshow. Met de muziek van James Blunt nu.

MC Sar, Nouriel McCoy en Another Night. Met daarvoor nog James Blunt en Stay the Night bij Twente FM, het radiostation voor Twente. Welkom in je donderdagavond. De laatste loodjes van je werkweek. Morgen nog een dagje werken en dan is het weer tijd voor weekend. Of misschien ben je wel een van die lucky bastards die al in de zomervakantie zitten natuurlijk. Dat kan ook. Hoewel het allemaal laat valt. Hè. Volgens mij gaan de meeste mensen pas in de tweede helft van deze maand weg, als het al niet augustus wordt. Nou, vandaag cijfers over het elektrisch fietsen. Steeds meer Nederlanders fietsen elektrisch. Ook in Twente zien we dat. En ook jongeren en jongvolwassenen hebben steeds vaker een elektrische fiets. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het instituut maakt zich wel zorgen omdat dat negatieve effecten kan hebben op de gezondheid van jongeren. Het RIVM keek naar het gebruik van elektrische fietsen tussen 2021 en 2025. Het percentage jongeren tussen de 11 en 17 jaar dat gebruik maakt van een elektrische fiets steeg in 4 jaar tijd van 11 naar 29%. Een kwart van die groep maakt dus gebruik van een fatbike ook nog eens een keertje. Nou, daar is natuurlijk ook wel het nodig over gezegd. Gaan we het nu maar niet over hebben. Maar steeds meer dus elektrische fietsen. En het RIVM zegt, ja, dat is voor het bewegen ook niet al te best. Dat is natuurlijk lekker makkelijk, zo'n elektrisch fietsje. Ik zeg altijd, ik wou dat ik toen ik naar school ging zo'n fiets had. In mijn tijd was dat nog niet. Maar ja, opa vertelt er pennen wat te zeggen. Maar die elektrische fiets is ook aan een opmars bezig bij jonge kinderen. En ik verbaas me er altijd over. Hè, hoe kinderen ook inderdaad, als ze 15 zijn, al een elektrische fiets hebben van papa en mama. Maar het is ook lastig. Ik had laatst ook zo'n discussie. En dan denk je, ja, het is ook sociale druk natuurlijk. Als je tegen je kind zegt, jij mag geen elektrische fiets. En alle vriendjes en vriendinnetjes die fietsen wel elektrisch naar school. Dat is ook zielig ergens, voel je dan als ouder een beetje. Dus wat doe je dan? Hè? Moet je dan inderdaad mee in de hype van de elektrische fietsen? Met natuurlijk als risico dat ze minder bewegen. Of geef je ze wel een elektrische fiets? Moet je misschien afspraken maken over, nou, je mag wel een elektrische fiets, maar dan wil ik dat je bijvoorbeeld iedere dag gaat sporten. Ik weet het niet. Het lijkt mij een ontzettend duivels dilemma als ouders om inderdaad met je kinderen in gesprek te gaan over al dan niet de elektrische fiets. Even los van wat die dingen kosten. Vroeger had je een fiets voor een paar honderd euro, maar na een paar honderd euro, dan kom je niet meer mee tegenwoordig. Wel een uitdaging. Als ze er nou zouden mee omgingen, ook dat is natuurlijk nog een ding. Oh. Nou, dat dus in ieder geval. Welkom bij de middagshow. Lastig dilemma. Sterkte daar met de Rag & Bone Man onderweg naar de nieuwe Sabrina Carpenter.

0: almost love.
1: The Rag and Bone Man.
0: It was almost love. It was almost love.
1: Zijn hit van alweer een paar jaar geleden. Skin met daarvoor nog Sabrina Carpenter in Tears bij Twente FM. Nou, zometeen een update. Het laatste streeknieuws gaat eraan komen. Eerst hoor je nog Calvin Harris met Jazzy.

0: grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
5: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad. Nu in Museum Oldenzaal.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veuroos. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheid.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In Rossum is een kleurrijke piepelwagen geopend als ontmoetingsplek voor kinderen. De voormalige schafkeet werd door vrijwilligers opgeknapt met tweedehands materialen. Kinderen kunnen er lezen en elkaar ontmoeten. De gemeente Dinkeland steunde het initiatief van stichting Met Mekaar financieel via een leefbaarheidsfonds en droeg bij aan planning en veiligheid. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen vraagt de rechtbank lijfsdwang toe te passen tegen ex-rijschoolhouder Henry Kamps. Hij zou jarenlang rijexamens saboteren in Enschede, Hengelo en omgeving. Bijna 70 examens werden afgebroken. Eerdere maatregelen hadden geen effect. Kamps woont momenteel in het buitenland en verscheen niet op de zitting. En de gemeente Enschede en Lossen voeren gezichtscans in bij aanvragen voor identiteitsdocumenten en vergunningen. Camera's in het stadskantoor en Lossershoes vergelijken gezichten met foto's op documenten. Juli en augustus blijft deelname vrijwillig, daarna wordt het verplicht. De maatregel moet fraude met identiteitsdocumenten tegengaan. Heb ik nog het weer voor Twente? Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, maar ook steeds meer opklaringen. Het koelt af naar 12 graden. En morgen wordt een dag met flink wat zon en soms wat bewolking.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je een kwartier vertraging op de A50 van Eindhoven naar Arnhem, tussen Os-Oost en Knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Phil Collins, Sister Studio. Dat is toch wel een van die fijne hits uit de jaren 80, vind ik zelf. En daarvoor hoorde je ook nog het streeknieuws. Nieuws en achtergrond uit onze website, onze regio uit Twente. Op een presenteerblaadje. Daarvoor ga je naar twentefm.nl of 120.nl. Daar vind je nieuws, achtergronden en andere actualiteiten. Bijvoorbeeld gemiste interviews. Welkom bij de middagshow. Het is alweer donderdagavond. Ik weet niet of je het WK nog een beetje volgt. Van gisteren een bizarre wedstrijd van België tegen Senegal. In de laatste fase van de wedstrijd stond Senegal met 2-0 voor. En eigenlijk gedoodverfd achtste finalist. Maar in een soort Houdini-act wist België nog eventjes 2 doelpunten te scoren in de slotfase van de wedstrijd. Verlenging af te dwingen en kreeg een penalty in de eerste verlenging. En daarmee is België dus door naar de achtste finales ten koste van Senegal. Nou, bijzondere situatie. Vanavond ook weer mooie wedstrijden op het programma als je het nog een beetje volgt. Met onder andere Spanje tegen Oostenrijk.

Het enige echte radiostation voor Twente. Wij zijn Twente FM. Wat goed dat je ons onderdeel maakt van je donderdagavond met Madonna Causing a Commotion. Ja, dat kon zij goed. Dat kon zij goed. En af en toe nog steeds wel. En Mardi Kante hoorde je ook nog jekke op je donderdag. Het is vanavond en vannacht helder met temperaturen in Twente die dalen naar een graad of 12. Morgen je vrijdag ziet er goed uit. Er is veel ruimte voor de zon. Lichte wolkenvelden. Het blijft droog. En de temperaturen liggen morgen rond een aangename 23 graden. Het weekend ziet er ook een beetje hetzelfde uit. Er is ruimte voor de zon. Wat lichte wolkenvelden. Misschien zondag een enkel spatje regen. Het zal niet veel zijn. En temperaturen tussen de 22 en 25 graden. Begin volgende week blijft het een beetje hetzelfde weerbeeld. Holland zomerweer met af en toe wat bewolking en zonnetje. En temperaturen tussen de 21 en 25 graden. Ik teken ervoor. Lekker Holland zomerweer. Met Bluff nu. Dansen aan zee. Ook een goed idee met deze temperatuur.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Dat euthanasie vaker voorkomt, komt vooral doordat mensen anders zijn gaan denken over hun laatste levensfase. Vroeger was vooral kanker de reden, nu is het vaker ook psychisch lijden. Ook is euthanasie beter bespreekbaar. De druk op de zorg speelt ook mee, maar is geen directe reden, zeggen onderzoekers. Het Rode Kruis noemt het een zware klap dat in Kiev een opslagplek voor hulpgoederen is verwoest bij een Russische aanval. Er lag voor 1,5 miljoen euro aan spullen, onder meer medische apparatuur. Bij de aanval kwamen zeker 21 mensen om. Het was een van de grootste tot nu toe, zei de burgemeester. In Huizen bij Hilversum zoeken hulpverleners verder in een huis waar brand is geweest. 2 mensen raakten gewond en ze willen uitsluiten dat er nog een slachtoffer is. Omdat het huis niet veilig is voor de brandweer om naar binnen te gaan, wordt gezocht met een drone en 2 speurhonden. En Formule 1-auto's gemaakt van Lego gaan weer de baan op. Zondag rijden de coureurs over het circuit van Silverstone voor de echte race. Het kan zomaar een spektakel worden. De auto's gaan 25 km per uur en vorig jaar vlogen de Lego-steentjes alle kanten op toen de coureurs er een echte race van maakten. Dan het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon en het blijft droog. En ook vannacht is het helder. Dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen flinke periode met zon en droog en het wordt 19 tot 24 graden. Dat was het ANP-nieuws.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het nog langzaam op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Nicky van Sponsen.
1: Goedenavond, leuk dat je er weer bij bent hier bij Twente FM. Het weekend is bijna in zicht. Ik zou zeggen, maak het gezellig op de bank of rij voorzichtig als je nog onderweg bent. Ik open de avond met een absolute klassieker. Hier is Tina Turner met Simply the Best.

hoorden Lucas en Steve met Head First. Over kopje ondergaan gesproken. Goed nieuws voor degene die morgen vrij zijn en verkoeling zoeken. Vandaag is namelijk het gloednieuwe zwembad Het Diekman in Enschede officieel geopend. Na jarenlang politiek gesteggel en bouwen is de openingshandeling verricht. En vanaf morgen mag het grote publiek er ook echt in. En met de tropische temperaturen die er volgende week ook weer aankomen, had de opening denk ik niet op een beter moment kunnen vallen. Rah, rah.

Een van mijn persoonlijke favoriete rockplaten, Can You Handle Me van Kane. Ik nam je hiermee terug naar het jaar 2000. Het was destijds de vierde single van het legendarische debuutalbum As Long As You Want This. Een ras-echte rockplaat waarmee Dinant en Dennis destijds in één klap bewezen dat ze tot de absolute top van Nederland behoorden. Inmiddels is de cirkel helaas rond. Na een waanzinnige succesvolle reunie is de stekker er nu echt definitief uitgetrokken. Maar gelukkig hebben we de muziek nog en die draaien we voor jou natuurlijk hier bij Twente FM.

0: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
4: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Ah, mijn rug.
7: Beweeg.
6: Hè? Wat? Huh?
7: Ik ben het. Je rug.
6: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
8: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
9: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In Rossum is een kleurrijke piepelwagen geopend als ontmoetingsplek voor kinderen. De voormalige schafkeet werd door vrijwilligers opgeknapt met tweedehands materialen. Kinderen kunnen er lezen en elkaar ontmoeten. De gemeente Dinkeland steunde het initiatief van stichting Met Mekaar financieel via een leefbaarheidsfonds en droeg bij aan planning en veiligheid. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen vraagt de rechtbank lijfsdwang toe te passen tegen ex-rijschoolhouder Henry Kamps. Hij zou jarenlang rijexamens saboteren in Enschede, Hengelo en omgeving. Bijna 70 examens werden afgebroken. Eerdere maatregelen hadden geen effect. Kamps woont momenteel in het buitenland en verscheen niet op de zitting. En de gemeente Enschede en Lossen voeren gezichtscans in bij aanvragen voor identiteitsdocumenten en vergunningen. Camera's in het stadskantoor en Lossershoes vergelijken gezichten met foto's op documenten. Juli en augustus blijft deelname vrijwillig, daarna wordt het verplicht. De maatregel moet fraude met identiteitsdocumenten tegengaan. Heb ik nog het weer voor Twente? Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, maar ook steeds meer opklaringen. Het koelt af naar 12 graden. En morgen wordt een dag met flink wat zon en soms wat bewolking.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Je hoorde Cameo met Candy. Dat is toch wel echt een hele lekkere funky track. En tja, we kunnen het er heel lang over hebben. Maar Oranje ligt uit het WK. Weer die vervloekte penalties. Maar goed, de bal rolt natuurlijk gewoon lekker door in Amerika. Dus de grote vraag is, voor welk land ga jij nu juichen? Ik heb even een paar landen op een rijtje gezet. En dus drie smaken voor je uitgekozen. Ben je een Ronaldo-fan? Dan kan je morgen op vrijdag 3 juli je hart ophalen. Want dan speelt Portugal een absolute kraker in de 16e finale tegen het Kroatië van Luka Modric. Of kies je voor Noors geweld van Erling Haaland? Noorwegen is eergisteren wel knap doorgegaan met een 2-1 winst op Ivoorkust. Ik moet eerlijk bekennen, ik hoopte eigenlijk dat Ivoorkust door zou gaan. Maar goed, Erling Haaland die was lekker op dreef. En voor de echte Twentse clubliefde, België speelt vanavond, het land waar onze FC Twente-legende Michel Preud'homme vroeger een held was. Dus brandt de vraag los, waar gaat jouw voetballiefde nu naartoe? Wordt het Portugal van Ronaldo? Hopen op Noors drumgeweld van Haaland of steken we de grens over naar de rode duivels? Heard it.

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar op deze track van Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, dans ik wel al een beetje het weekend in. In elk geval, als we het hebben over geen zorgen gesproken, als je deze zomer een zakcentje wil bijverdienen in Twente, of je hebt een kind dat dringend op zoek is naar een bijbaantje, dan heb je nu gewoon goud in handen. Want sinds 1 juli is het wettelijk minimumloon namelijk weer gestegen. En Twentse werkgevers trekken echt alles uit de kast om jongeren te strikken. Niet alleen door dat betere loon, maar ook met gratis festivaltickets, dikke bonussen. En er zijn zelfs bedrijven die je salaris direct aan het einde van je werkdag uitbetalen. Gewoon aan het einde van de middag meteen geld in de pocket. Wie wil dat nou niet?

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
8: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
9: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
10: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Noordwijk weigert asielzoekers op te vangen. Dat staat in het coalitieakkoord van het nieuwe gemeentebestuur. Daarin zitten 3 lokale partijen, VVD en CDA. Elke gemeente is verplicht om asielzoekers op te vangen, maar Noordwijk zegt dat het zich tot het uiterste zal verzetten. Artsen voelen zich steeds vaker onder druk gezet om euthanasie uit te voeren. Patiënten en hun naasten zien euthanasie steeds meer als een normale manier van sterven en hebben er moeite mee als de arts het afwijst. Volgens onderzoekers denken mensen dat ze recht hebben op euthanasie, maar dat is niet zo. Zeker 2 brandweermensen zijn gewond geraakt bij het bestrijden van een grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk. Die woedt bij Perpignan. 3 campings zijn ontruimd. Zeker 1500 mensen moesten ergens anders naartoe. Honderden vakantiewoningen en een loods met chemische spullen zijn verwoest. In Engeland is een man die meedeed aan het programma Married at First Sight opgepakt voor verkrachting. Vrouwelijke deelnemers hadden over hem en andere mannen geklaagd. De zender Channel 4 onderzoekt nu de veiligheid van de deelnemers. RTL zond de Britse versie hier uit, maar is daarmee gestopt. Dan het weer van Weer Online. Vannacht helder en droog en het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog en flink wat zon. Op de stranden wordt het ongeveer 19 graden. In het zuidoosten misschien 24. Dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Nicky van Sponsen.

Talking in Your Sleep van de Romantics. Praat jij eigenlijk in je slaap? Nou, ik ben wel echt een enorme kletskous in mijn slaap. Ik kan echt hele verhalen houden. Ik ben ook wel eens de voordeur uitgelopen. Het was niet echt heel erg handig. Maar goed, je hoorde Talking in Your Sleep van de Romantics. Fijn dat je erbij bent. Je luistert naar het tweede uur van de avonddienst hier op deze donderdagavond bij Twente FM. Ik hou het tempo er lekker in, want de volgende track is er eentje die steeds vaker opduikt en hard op weg is om een echte hit te worden. Hier is van Another en 54 Ultra, Talk to You.

Ja, je hoorde Tom's Diner van DNA featuring Suzanne Vega. Dit was echt een wereldhit in 1990. Inmiddels weet je misschien dat ik een nieuwsgierig aagje ben en dat ik het leuk vind om dingen uit te zoeken. En met die extreme hitte van de afgelopen weken vroeg ik me ineens af, welke attractie had het eigenlijk het drukst of welke het rustigst? Nou, drugs kunnen we natuurlijk allemaal zelf wel heel goed invullen. Dat waren alle attracties.

wat die wat te maken hadden met water. Iedereen zocht natuurlijk verkoeling op. Maar welke attractie was natuurlijk het rustigst? Nou, daar kwam eigenlijk een bijzonder verhaal uit de Hengelo. Terwijl grote pretparken in het land de deuren sloten of attracties stillegden vanwege de hitte, bleef attractiepark De Waarbeek gewoon open. En hoe druk was het daar? Op een normale zomerdag lopen daar zo'n 1000 bezoekers rond. Maar op de tot nu toe warmste dag van het jaar waren het er precies 35. De directeur zei dat het park die dag wel verlies draaide, maar deed het bewust als service. Bezoekers hadden het park bijna voor zichzelf, kregen gratis ijsjes en konden overal zonder wachtrijen in. Extra bijzonder was dat een jarige jongen samen met zijn klasgenootjes uit het speciaal onderwijs een onvergetelijke dag beleefde. Juist voor die kinderen was het een prachtig uitje met alle ruimte, rust en aandacht. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat echt een geweldige actie. Maar ik ben ook benieuwd naar hoe heb jij de afgelopen weken verkoeling gezocht? Had jij zo'n verborgen pareltje waar je naartoe ging? Zocht je de schaduw op in het bos of lag je vooral met je voeten thuis in een opblaasbadje? Laat het vooral weten via de chat van Twente FM. Je weet wel, als je naar de website gaat, is een chatfunctie, kan je een berichtje sturen. Ik ben namelijk heel erg benieuwd hoe jij verkoeling hebt gezocht.

Je hoorde Midnight Sky van Miley Cyrus. Misschien ken je haar nog wel als de tienerster uit Hannah Montana op Disney Channel. Maar inmiddels is ze uitgegroeid tot een van de grootste popartiesten van deze tijd. Met Midnight Sky, afkomstig van haar album Plastic Hearts uit 2020, liet ze opnieuw zien en horen hoe veelzijdig ze is. Het nummer ademt de invloeden van de jaren 80, maar heeft tegelijkertijd die typische rauwe Miley sound. Leuk nieuws voor de fans. Miley heeft sinds kort ook haar eigen officiële Barbie-pop. Daarmee eert Mattel haar carrière en haar invloed op de popmuziek. Een mooie mijlpaal voor iemand die ooit begon als Disney-ster en inmiddels niet meer is weg te denken uit de hitlijsten. De volgende plaat die ik voor je klaar heb staan is ook niet weg te denken uit de hitlijsten. Hier is Earth, Wind & Fire met Star.

0: goed. Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
1: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
2: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
2: De schaduwmakers uit het oosten.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
5: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In Rossum is een kleurrijke piepelwagen geopend als ontmoetingsplek voor kinderen. De voormalige schafkeet werd door vrijwilligers opgeknapt met tweedehands materialen. Kinderen kunnen er lezen en elkaar ontmoeten. De gemeente Dinkeland steunde het initiatief van stichting Met Mekaar financieel via een leefbaarheidsfonds en droeg bij aan planning en veiligheid. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen vraagt de rechtbank lijfsdwang toe te passen tegen ex-rijschoolhouder Henry Kamps. Hij zou jarenlang rijexamens saboteren in Enschede, Hengelo en omgeving. Bijna 70 examens werden afgebroken. Eerdere maatregelen hadden geen effect. Kamps woont momenteel in het buitenland en verscheen niet op de zitting. En de gemeente Enschede en Lossen voeren gezichtscans in bij aanvragen voor identiteitsdocumenten en vergunningen. Camera's in het stadskantoor en Lossenshoes vergelijken gezichten met foto's op documenten. Juli en augustus blijft deelname vrijwillig, daarna wordt het verplicht. De maatregel moet fraude met identiteitsdocumenten tegengaan. Heb ik nog het weer voor Twente? Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, maar ook steeds meer opklaringen. Het koelt af naar 12 graden. En morgen wordt een dag met flink wat zon en soms wat bewolking.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Dit was Hold On Tight van ILO, oftewel Electric Light Orchestra. Ik zag een oproepje en ik dacht dat oproepje dat gaat mij zo aan het hart. Ik ga dat gewoon de ether ingooien. Ik zag namelijk dat Humanitas Twente dringend op zoek is naar vrijwilligers, omdat er simpelweg te veel inwoners zijn van Twente die wel een handje hulp kunnen gebruiken. Of misschien gewoon het heel erg nodig hebben om met iemand een kopje koffie te kunnen drinken of een rondje te kunnen wandelen of boodschappen te kunnen doen. Of dat er iemand is die misschien wil helpen met lichte administratieve taken. Als jij nou een uurtje vrij hebt, dan staat de Humanitas te springen om jou. En misschien denk je wel, ja, Nicky, doe je dat dan zelf ook? Ja, ik kook al sinds jaar en dag voor een hele oude dame. En één keer in de week sta ik echt een halve dag te koken en dan gooi ik haar vriezer vol. En als ik dan even haar vriezer vol kom gooien, dan doe ik altijd even een kopje koffie. Ik kijk even of alles nog lekker loopt en hoe het met haar gaat. Gelukkig heeft zij ook nog familie die bij haar langskomt. Maar er zijn heel veel mensen die dat natuurlijk helemaal niet hebben. Dus als jij nog een uurtje tijd over hebt, meld je dan aan bij Humanitas Twente. En wie weet maak jij gewoon binnenkort iemand heel erg gelukkig met jouw aanwezigheid. Ja.

Als je nog geen gevoel had voor het weekend, dan is dat bij deze misschien wel gelukt. Je hoorde Car Keys van Alok en Eva Max. Mocht je 2 weken geleden op Pinkpop zijn geweest, dan heb je misschien wel een heel bijzonder moment meegemaakt. Tijdens de Limburgse hoogmis op het hoofdpodium kwam daar ineens als grote verrassing de Heideroosjes het podium opgestormd. De grootste punkband van Nederland leek even uit beeld, maar is gewoon helemaal terug. En achter de drumkit zat niemand minder dan onze eigen Mart Nijenes uit Borne. Mart is geen onbekende in de muziekwereld. Hij speelde eerder bij onder andere Vandenbergs Moon Kings en 10 Times a Million. Niet lang geleden kreeg hij een telefoontje van zanger Marco Roelofs met de vraag of hij de band uit de brand wilde helpen. Pas later viel het kwartje. Ze stonden ineens op Pinkpop en volgde er een complete reunietour. Een droom die uitkomt voor Mart. En dat dromen uitkomen is in zijn geval in elk geval werkelijkheid geworden. Hij staat en stond er gewoon middenin.

Je hoorde Die Die van Shakira en Burna Boy. En voordat ik deze uitzending ga afsluiten, wil ik het natuurlijk toch heel even hebben over FC Twente. Het is een druk weekend, komend weekend. Want de Tukkers staan zaterdag tegen het Schotse Aberdeen op het veld. Het is een oefenwedstrijd en meteen een mooie krachtmeting om te zien waar de ploeg nu staat. En natuurlijk ook voor de supporters het eerste moment om de selectie weer in actie te zien. Op zondag is het weer tijd voor de jaarlijkse open dag van FC Twente. Van 12 tot 5 verandert de Grols Veste in een echte voetbalbeleving. Je kan een stadiontour doen, er zijn kinderactiviteiten, muziek en is de officiële presentatie van de selectie. En dat komt goed uit, want Wout Weghorst kan daarbij zijn. Helaas ligt Nederland er natuurlijk voortijdig uit. Maar kan Wout Weghorst zich meteen melden? De spits heeft een contract voor 2 seizoenen getekend en keert daarmee terug naar de club uit zijn eigen regio. De supporters hopen waarschijnlijk dat zijn ervaring en doelpunten meteen het verschil zullen gaan maken in het nieuwe seizoen. Ik dank je wel voor het luisteren. Tot volgende week donderdag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige.

0: nijhuis.nl/luister. Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Wooi Holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij. Reserveer.

0: Dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
4: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: In Amsterdam is een proef begonnen met een GPS-apparaat om vrouwen te beschermen. Het apparaat geeft een signaal af als een verdachte met een enkelband te dicht bij het slachtoffer komt. De reclassering wordt dan gewaarschuwd en er zit een noodknop op om de politie te waarschuwen. Noordwijk weigert asielzoekers op te vangen. Dat staat in het coalitieakkoord van drie lokale partijen, VVD en CDA. Van de wet moet elke gemeente asielzoekers opvangen, maar Noordwijk zegt dat ze al hun handen vol hebben aan buitenlandse arbeiders, Oekraïners, toeristen en medewerkers van het Europese ruimtevaartcentrum. Patiënten denken tegenwoordig dat ze recht hebben op euthanasie en zetten artsen onder druk als die weigeren, zeggen onderzoekers. De artsen krijgen bijvoorbeeld te horen dat ze niet zo moeilijk moeten doen. Volgens de wet moet een arts elke keer een afweging maken en is euthanasie een bijzondere medische handeling. En in Harlingen is de sail begonnen met een groot concert. Morgen komen de historische zeilschepen de haven binnen en kunnen bezoekers meevaren. Er is de komende dagen van alles te doen. Een optocht van de bemanning door Harlingen, scootjes racen tegen elkaar en DJ's treden op. Maandag varen de zeilschepen weer weg. Dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust worden 20 graden, in het binnenland maximaal 24. Dat was het ANP-nieuws.
5: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: mooie tuin? Buzzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In Rossum is een kleurrijke pipowagen geopend als ontmoetingsplek voor kinderen. De voormalige schafkeet werd door vrijwilligers opgeknapt met tweedehands materialen. Kinderen kunnen er lezen en elkaar ontmoeten. De gemeente Dinkeland steunde het initiatief van stichting Met Mekaar financieel via een leefbaarheidsfonds en droeg bij aan planning en veiligheid. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen vraagt de rechtbank lijfsdwang toe te passen tegen ex-rijschoolhouder Henry Kamps. Hij zou jarenlang rijexamens saboteren in Enschede, Hengelo en omgeving. Bijna 70 examens werden afgebroken. Eerdere maatregelen hadden geen effect. Kamps woont momenteel in het buitenland en verscheen niet op de zitting. En de gemeente Enschede en Lossen voeren gezichtscans in bij aanvragen voor identiteitsdocumenten en vergunningen. Camera's in het stadskantoor en Lossershoes vergelijken gezichten met foto's op documenten. Juli en augustus blijft deelname vrijwillig, daarna wordt het verplicht. De maatregel moet fraude met identiteitsdocumenten tegengaan. Heb ik nog het weer voor Twente? Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, maar ook steeds meer opklaringen. Het koelt af naar 12 graden. En morgen wordt een dag met flink wat zon en soms wat bewolking.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbank kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbank kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
8: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
9: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
8: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Er is geen derde slachtoffer gevonden na een grote brand in een woning in Huizen bij Hilversum. Er is een tijdje gezocht met een drone en speurhonden. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Geëvacueerde buurtbewoners mogen vanavond waarschijnlijk terug naar huis. Een paar duizend mensen zijn geëvacueerd in Zuid-Frankrijk aan de Middellandse Zee bij Perpignan. Er woedt al een dag lang een enorme natuurbrand. Drie grote campings zijn ontruimd. Vakantiehuisjes zijn verbrand en op een bedrijventerrein een loods van scheepsbouwer Katana. Voor de veiligheid van vrouwen test Amsterdam een GPS-apparaat dat gaat piepen als een dader met een enkelband in de buurt komt. Ook komt er betere straatverlichting bij sportlocaties. En bij festivals worden mannelijke bezoekers aangesproken over grensoverschrijdend gedrag en hoe ze kunnen ingrijpen als ze het zien gebeuren. En voor de Sagrada Familia in Barcelona is het hele peloton van de Tour de France gepresenteerd. Als laatste kwam titelverdediger Tadej Pogacar het podium op. Eerder stond Mathieu van der Poel er ook en die zei dat hij gaat proberen snel de gele trui te pakken, net als vorig jaar. Dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden. In het binnenland maximaal 24. Dat was het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

0: nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In Rossum is een kleurrijke piepelwagen geopend als ontmoetingsplek voor kinderen. De voormalige schafkeet werd door vrijwilligers opgeknapt met tweedehands materialen. Kinderen kunnen er lezen en elkaar ontmoeten. De gemeente Dinkeland steunde het initiatief van stichting Met Mekaar financieel via een leefbaarheidsfonds en droeg bij aan planning en veiligheid. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen vraagt de rechtbank lijfsdwang toe te passen tegen ex-rijschoolhouder Henry Kamps. Hij zou jarenlang rijexamens saboteren in Enschede, Hengelo en omgeving. Bijna 70 examens werden afgebroken. Eerdere maatregelen hadden geen effect. Kamps woont momenteel in het buitenland en verscheen niet op de zitting. En de gemeente Enschede en Lossen voeren gezichtscans in bij aanvragen voor identiteitsdocumenten en vergunningen. Camera's in het stadskantoor en Lossershoes vergelijken gezichten met foto's op documenten. Juli en augustus blijft deelname vrijwillig, daarna wordt het verplicht. De maatregel moet fraude met identiteitsdocumenten tegengaan. Heb ik nog het weer voor Twente? Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, maar ook steeds meer opklaringen. Het koelt af naar 12 graden. En morgen wordt een dag met flink wat zon en soms wat bewolking.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepje tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
6: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
7: Wil jij 500 euro netto verdienen?
8: Wat?
7: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
8: Wow.
7: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
9: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De spoednoodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn gaat dicht vanwege asbest. De 60 bewoners worden morgen uit voorzorg overgebracht naar een andere opvanglocatie. Het COA onderzoekt hoe ernstig de situatie is. Tegen de komst van deze noodopvang is veel protest geweest. Daarbij werden onder meer vuurwerk en rookbommen afgestoken. De Tweede Kamer wil dat bestuurders die door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaken, mogelijk nooit meer mogen autorijden. Nu kan een rechter een rijontzegging van maximaal 5 jaar opleggen of 10 jaar als iemand eerder de fout inging. De Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of een permanent rijverbod mogelijk is. Voor het eerst in een paar jaar zijn er minder hypotheken aangevraagd en de hoge hypotheekrente speelt daarbij een rol. Dat heeft de hypotheker uitgezocht. Bij starters zakte het niet in, maar verdubbelde het aantal hypotheekaanvragen bijna. Zij kopen voormalige kleine en betaalbare huurwoningen. En het kabinet wil dat er over een paar jaar op de basisschool nog maar 1 doorstroomtoets is voor groep 8. Nu zijn er 6 en experts zeggen dat de ene makkelijker is dan de andere. Ook worden meiden volgens het kabinet onderschat bij hun schooladvies en werkt dat nog lang door. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inmiddels zeker 27 mensen om het leven gekomen en 91 anderen gewond geraakt. Het dodental loopt verder op, terwijl reddingswerkers doorgaan met zoeken. Volgens de Oekraïnse autoriteiten gaat het om een van de zwaarste aanvallen op de hoofdstad sinds het begin van de oorlog. De politie heeft een verdachte in beeld voor de bomaanslag van maandag in Monaco. Tegen die persoon is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten 3 mensen gewond, onder wie een Oekraïense zakenman. Volgens Franse media gaat het mogelijk om een vrouw die zich als man voordeed. Een automobilist uit Den Bosch is zijn rijbewijs opnieuw kwijtgeraakt, slechts 6 uur nadat hij het had teruggekregen. Hij werd betrapt op rijden onder invloed van alcohol en drugs, ondanks zijn poging de wietlucht te verbloemen door parfum in zijn mond te sprayen. Volgens de politie is dit zijn 3e aanhouding hiervoor. En Spanje heeft zich overtuigend geplaatst voor de 8e finales van het WK. De Europees kampioen was met 3-0 te sterk voor Oostenrijk. Mikel Oyarzabal scoorde 2 keer. Pedro Porro maakte de 3e treffer. In de volgende ronde wacht Portugal of Kroatië als tegenstander. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 1 graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Een bewaker is in Venezuela levend onder het puin vandaan gehaald nadat hij 8 dagen vast had gezeten na de zware aardbeving. Hij overleefde doordat een kleine beveiligingscabine waarin hij zat overeind bleef terwijl het winkelcentrum instortte. Reddingswerkers hielden contact met hem en gaven hem via een smalle opening te eten. Het Vaticaan heeft meerdere bisschoppen en priesters uit de katholieke kerk gezet. Ze hadden zonder toestemming van de paus 4 nieuwe bisschoppen benoemd. Volgens het Vaticaan horen de leden van deze streng katholieke kerkgroep daardoor niet langer bij de katholieke kerk. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden na grappen over president Erdogan in zijn nieuwe comedy special. Volgens de Turkse autoriteiten beledigde hij daarmee de president en zou hij hebben aangezet tot haat. De show werd in een week tijd meer dan 7 miljoen keer bekeken en zorgde voor veel ophef in Turkije. En de uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In totaal raakten 13 mensen besmet. 3 van hen, onder wie 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus. De uitbraak begon eerder dit jaar aan boord van het Nederlandse cruiseschip de Hondius. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.